0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
6: Geeuwen met Van Leeuwen.
3: Radio Texel.
7: Geen moment van leven. Goedemorgen. Als je nog wakker zit te worden tot aan 7 uur hebben we weer lekkere hits voor je achter elkaar gezet op de grootste muziekzender van de Wadden. Radio Texel. Thuis vroeg op vakantie. Van Leeuwen tot 7 uur. Met nu simpel.

hij zich. Tenminste, ik neem aan dat het een man is. Hier komt de Hot Stepper uit 1995. Een kanjer van een hit. Hits, daar doen we het voor. Op Radio Texel, de grootste muziekhitzender van de Wadden. En nu muziek van Eline Esmee from Texel History.

Muziek van Michael Jackson. Natuurlijk Michael Jackson. Remember the time. In de goede oude tijd. 1992 schrijven we. Dat is al een tijdje terug. Ja, Michael Jackson heeft er zoveel gemaakt. En we draaien ze allemaal op de grootste muziekzender van de Wadden. Radio Texel. Zie ik lekker een kopje thee, krantje erbij. Misschien al je tabletje met watnu.nl. Ik heb Nicky Lou voor je. Haar nieuwe single heet The Wait Was Worth It. Nicky Lou.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Een paar minuten over 6:30 op Radio Texel. Lekkere muziek van natuurlijk Sylvester. Ik kan bijna niet anders zeggen, natuurlijk, dat moet je weten als popkenner. 1978, You Make Me Feel Mighty Real. Datzelfde jaar, heel veel hits van de Bee Gees. Dit is de Night Fever uit 78, het gouden jaar.

En zo gaan al die hits lekker aan je voorbij. Lekkere hits heb ik voor je altijd tussen 6 en 7 met Struis vroeg. En geen moment Van Leeuwen. Als Struis er niet is, dan is Van Leeuwen er wel. En als Van Leeuwen er niet is, dan is Struis er wel. Tussen 6 en 7 van maandag tot en met vrijdag. Lekker wakker worden op Radio Texel.

Blijft een fantastische plaats, deze van IRM, Hotel Window, zo heet het nummer. Daarvoor uit 1983 trouwens, een favorietje van mij. This Mortal Coil hoorde je uit 1983, ik zei het al, The Song of the Siren. Nou, geef hem maar even gas. Zo, de liter. Ja, Struis, je hebt niet als enige een lekker eindplaatje. Heb ik ook, ja. Ik wens je een hele fijne werkdag. Of wat je ook gaat doen vandaag. Heb je vrij, dan heb je vrij. En heb je niet vrij, dan heb je niet vrij. Logica is een cool. Woensdag patatdag. Of is maandag nou patatdag? Nee, vrijdag is patat. Nee, woensdag is patatdag. Maandag is wasdag. En vrijdag is gehaktdag. Ja, dag.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
2: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This is not real.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
2: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
1: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
3: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
1: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
2: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
1: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. Advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
3: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
1: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: I know our stars were meant to align. And I know that's true.
0: Non-stop. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Noreen Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Tessels nieuws en heerlijke muziek.
3: Dit is Radio T.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
4: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Radiotessel.nl. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Sports op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van den Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'ai bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Tessel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek.
3: Woensdagmiddag. Tijd om even de week door te zagen. De Zaagman Show. Wow. Op Radio Texel.
4: Goedemiddag. Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
5: Heb je gezien wat voor dag het is vandaag?
6: Dinsdag wat anders.
5: Ja, precies. Dus morgen komt Zaagmans langs.
6: Zaagmans?
5: Zaagmans, om de week op te delen. Ze snapt hem niet.
7: Hola, wait a minute.

Ja, en wat zijn we weer blij dat het weer woensdagmiddag is, dames en heren. Een Kersverse Zaagman show. Ja, inderdaad. En het wordt een hele leuke, gezellige, bijzondere uitzending. Want ik heb het eerste half uur alleen maar lekkere muziek. Nou ja, natuurlijk altijd lekkere muziek. Maar het is van die muziek dat je zegt, ja, het is, de lente komt eraan. En daar was ik aan toe, joh. Ik zat vanmorgen op die fiets. Ik denk, nou, ik neem jullie even mee naar mijn wereld van vanmorgen. Ja, nou. Ik op de fiets hier deze kant op en er stond een Zuidwest 6. En samen met mijn zwager Hans Berbé, die misschien wel de zaagplaat gaat inbrengen. Ik weet het nog niet, want ik ben nog steeds met hem in onderhandeling. Op het fietsie en dan pal tegen de wind in. Nou, Zuidwest 6 is niet zo spannend, maar als je echt pal tegen staat, dat was toch wel weer even een nou ja, niet zozeer een uitdaging, want je komt sowieso wel op je werk. Maar ik had wel zoiets van, het wordt nou alweer tijd voor lente. Ik ben nou al klaar mee, want dan moet ik komen. Dus ik denk, weet je, ik ga het gewoon afdwingen. Ik heb het eerste half uur heb ik alleen maar lekkere muziek. Tenminste, een beetje, nou ja, een beetje reggae. Een beetje Buena Vista Social Club. Een beetje dat niveau. En ik heb nog een heel gaaf nummer ontdekt trouwens. Dus die probeer ik ook nog in Zenlex te krijgen. En anders probeer ik het via een ander kanaal. En het wordt gewoon weer een lekkere uitzending. Want het is bijna lente. Nou ja, het is al lente, maar de weerberichten, dat lage drukgebied, moet even Europa verlaten en dan kunnen we weer volop ervan genieten. Nou, dat is een beetje het idee van deze uitzending. En het vooral het idee van de uitzending is dat wij de week door midden gaan zagen. Ja, nou, dat doen we dus met de zaagplaat. Zoals ik al zei, ik heb een hele mooie. Daar kwam ik vandaag op het spoor, dankzij een leerling. Dat ik dacht, ach, gaaf, dat is echt goede muziek. Dus dat kan hem ook worden. Maar ja, het kan ook zijn.

is het toch heerlijke, lekkere muziek, hè? Sting en Shaggy. Ja, het is wel een tijdje geleden dat die twee samen een album maakten. En als je Sting-fan bent, en daar ben ik niet enig in, dan denk je, iedere keer doet hij weer die cellen pas. Dan gaat hij weer dan allemaal gewoon winternachtmuziek maken. En dan is het weer een zwaar poliesgehalte. Dan duikt hij weer deze kant op. Die man is voorlopig nog lang niet klaar met de muziek maken. En nu dus op tour in Europa met The Lost Ship. Binnenkort weer in Carré. Nou ja, binnenkort september. We gaan naar een live optreden van Bob Marley en The Wailers. Live at the Rainbow Theater. Trenchtown Rock. Ja, het mooie van muziek. Als het komt keihard binnen en het doet zeer, maar het doet niet zeer. Zoiets is het. Nou, ga maar luisteren. Het zou het. Gewoon. Vooral het moment dat hij opkomt. Dat is nu. Ja. Ach, prachtig. Alles om die lente af te dwingen. Lage drukgebied. Foei, ga weg. Naar het oosten.

Ooit een keer een scriptie geschreven, al een tijdje terug, eind jaren 90 was dat. En toen was net dit album een beetje verschenen en ik had eigenlijk mee de hele dag deze muziek aan staan. Nou, ik heb meters kunnen maken, weet je hetzelfde wat ik nu met klassieke muziek heb. Aankomende zondag weer een klassieke zaag, het luisteren waard. Maar dit is dus Buena Vista Social Club met Chan.

0: heerlijk. Toen kwam in 2022 dit nummer aan. Ik denk, jij hebt het net gehad. Nee, net even anders. Net even lekkerder. Net even meer lente. Ja.
1: Toda mi vida. He sentido diablito que me atrapa ni en la despedida.

0: half zes. Nou, dan eerst maar even naar het weer. Oké, Peter van der Sluis, laat me doorkomen.
1: Het Wadden weerbericht.
0: Ja, vertel maar.
2: Op de eilanden start de dag overwegend bewolkt en grijs. Gedurende de ochtend en de middag trekt er wel wat lichte regen of een lokale bui over. Pas later in de middag en avond breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De thermometer stijgt naar maximaal 14 tot 15 graden en er staat een voelbare frisse wind uit het zuidwesten. Deze bereikt een kracht van windkracht 5 met op open water uitschieters naar windkracht 6. Kortom, ook op Terschelling een typisch wisselvallige en frisse lentedag. Met wolken, een spat regen en veel wind, maar met een zonnig gaatje in de avond.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
3: We zijn halverwege de show. Okay, yeah. Tijd voor de zaagplaat.
0: Ja, en had ik dat maar even gedaan, had ik maar gewoon even gekeken naar waddenomroep.nl. Want ja, dan had ik geweten dat het Rob van Leeuwen was die even het weer vandaag verzorgde. Ja, we zijn toe aan de zaagplaat. Ja, en dat is wat, want dat is toch het moment dat je officieel de week door midden gaat zagen. En ik denk, ja, moet ik nou zo'n banger doen als Pride, weet je wel, in The Name of Love? Of moet ik I Wish It Would Rain Down van Phil Collins? Maar ja, als ik de hele uitzending hier al bezig ben, dat ik graag wil dat die lente even doorbreekt hier, hoor. Aan deze westkust van Nederland. Dan is het wel handig om dat er niet te draaien. En toen dacht ik, ja, wat dan? Ah, misschien een beetje Engels. Ik ben net in Parijs geweest, Frankrijk. Jo, wat zal ik doen? Want ik heb niemand voor de zaagplaat. Dus ik mag mezelf inbrengen. En toen dacht ik, oh ja, vanmorgen had ik Our House for Madness opstaan. Zo'n lekker nummer. Dat is ook wel echt zo eentje in de categorie. En daarna doe ik wel gewoon Pride and Joy bijvoorbeeld van Stevie Ray Vaughan. En daarna I Would Wish You the Rain Down. Kan mij het schelen, want het wordt toch alleen maar beter weer nu. En daarna doe ik Pride in the Name of Love. En daarna weet ik wel gewoon nou, nog wat er voor de rest op ons pad komt. Dus nou ja, dat is een beetje het verhaal. We gaan de week weer midden zagen met Our House van Madness. En dat lijkt me een ontzettend goed idee. Dus dames en heren, komt ie hoor. Komt ie? Ja, nu. Ja.
3: We zijn halverwege de show. Oké! Okay, yeah. Tijd voor de zaagplaat!

0: Zagen, kettingzaag, figuurzaag, houtzaag, van houtzaag de planken, gewone zaag, hobbyzaag, pas. Cirkelzaag, schuurzaag, precisiezaag, pas. Oh, ik weet niet, ijzerzaag. Oh, boomzaag, zaag bomen, pas. Oh, zingende zaag.
1: Nog drie, Hiske.
2: Ik zag voor mij een decoupeerzaag en een handzaag. Pas.
1: Dan nog één, Diederik.
3: Houtzaag,

0: Marlene, de Taxi Midnight Runners, dames en heren. Ja, ik heb net een ander nummer totaal verkeerd aangekondigd, kom ik er net achter. Nou ja, goed. Dan moet je maar terugluisteren. Voor degenen die terugluisteren zijn, dan leef ik nu om 17:40.
1: Ja, sorry. Dit is Radio Texel.
0: Zo, die kwam even binnen. Ik zou het bijna opnieuw willen doen. Maar goed, dat doen we niet. Dit is Pride and Joy uit 1983 van Stevie Ray Vaughan. Dat is echt ouderwetse gezellige blues. Straks in oktober is weer het Blues Festival, dus dat duurt nog even een tijdje. Maar eigenlijk een heerlijke opener voor een radioshow. Ja, we zijn al halverwege. Zoals ik al zei, het is 17:41. Dit is je lijst van de

Het heeft dus zo'n energie dat je denkt, ja, lekker hoor. Laat me doorkomen. Die week is toch officieel de middag gezaagd. En toen dacht ik, ja, hoe oud was ik eigenlijk dat Gary Moore dat met Steel Cut Blues uitkwam? Ik was 18. Dit is 1999.

had net het bericht dat Breek de Week vanavond niet doorgaat. Dus ja, er wordt alleen maar gezaagd vandaag. Dus geniet er maar even van deze laatste tonen van deze uitzending. Alhoewel, we hebben nog 12 minuten. En ik ga nog even door. Waarom niet? Santana, is dat niet waar? Ja, ja. Deze, hè? Kent u deze nog? Dat is vast wel een of andere... Nee, maakt niet uit, doen we niet. Black Magic Woman. Ik maak meteen een dubbelhit van, want volgens mij heeft Fleetwood Mac dit ooit eens een keer uitgebracht. Dus die ga ik even opzoeken, die gooi ik er ook in. En daarna tot slot Pride, In the Name of Love, uit 1984 van U2. Maar eerst, de heerlijke gitaarklanken van Santana op deze mooie woensdagmiddag. Nou, genoeg gepraat denk ik. Ik zou zeggen, gaan we beginnen.

zo twee verschillende versies van Black Magic Woman. Lekkere muziekje gezag die op die late woensdag namiddag. Ja, je moet dat natuurlijk. Hè? Maar dan deze. Dit is Pride. Dit is In the Name of Love uit 1984. En dat is zo'n nummer waar je ook wel de uitzending mee kan beginnen. Maar waar je dus ook de uitzending mee kan eindigen. Dankjewel voor het luisteren. Misschien tot aankomende zondag. Want dan is er weer een verse klassieke zaag. Op de zondagochtend van 8 tot 11 tegenwoordig. Dus lekker de hele ochtend klassieke muziek. Maar nu Pride. YouTube.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Stop maar, begin maar helemaal opnieuw.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet pasten bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Suja, Suja, prikkeltje, daarbuiten schijnt de maan. Je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan. Je bent een stekelvarkentje, dat heb je al begrepen. De leeuwen hebben manen, de tijgers hebben strepen. En onze tante Eekhoorn heeft een rode wollen staart. Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is zoveel waard. Ik heet u allemaal welkom bij deze raadscommissievergadering. De mensen in de zaal, de mensen thuis. Het is 20 mei. En in 1911 op deze dag werd Annie M.G. Schmid geboren. Schrijver onder andere bekend van het stekelvarkentjes Wiegelied. Ik hoop dat u als commissieleden en collegeleden vanavond Annie M.G. Schmid eer aandoet door uw inbrengen origineel, verrassend en vooral een beetje leuk te houden. Daarmee is deze vergadering geopend. En kijk ik rond of er mensen zijn die een mededeling hebben. Dan begin ik bij de heer De Lucht.
1: Oké, dankjewel. Ik zou graag een oproep willen doen naar aanleiding van vragen van PvdA over gewasbescherming en spuitvrije zones op vlakbij Oude Schild. Jullie hebben alle raadsleden en commissieleden een uitnodiging gehad om naar Field Lab Bol te gaan in Bresand. Dat is waar de agrarische sector laat zien wat er op dit moment gebeurt op gewasbeschermingsgebied. Ik raad jullie aan om daar echt een keer heen te gaan. Er gebeurt hoop in de sector.
0: Dank u, meneer De Lucht. Ik zag de heer Komdeur ook nog.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk meer voor een rondvraag, maar ik vergis mij even in de ronde. Dus ik kom zo nog een keer terug bij u.
0: Dan moet u nog even wachten. Zijn er van de kant van het college nog mededelingen? Dat is niet het geval. Dan kunnen we naar punt 2, de vaststelling van de agenda. Kunt u instemmen met de agenda zoals voorgesteld? Ik zie geen bezwaren. Dan is de agenda vastgesteld zoals voorgesteld. Dan komen we nu bij de rondvraag commissieleden. Ik had de heer Komdeur al staan. Wie kan ik nog meer noteren? Aan die kant. Oh, meneer Vonk ook nog. Ik begin bij de heer Komdeur.
2: Nou, daar ben ik weer. Dank u wel, voorzitter. In de Oude Schild loop ik zeer regelmatig met mijn hond en dan kom ik door de Hemerskerkstraat en daar is sinds kort zijn daar allemaal fietsenrekken geplaatst, terwijl er ook nog 10 borden staan, fietsenstalling 50 meter verderop. Dat lijkt me nogal tegenstrijdig en ik heb ook het idee dat het tot gevaarlijke situaties leidt. Het is al niet een heel breed gebeuren en met het aanbossen van fietsen wordt het er niet beter van. Ik ben eigenlijk wel benieuwd met welke doel of welke reden deze fietsenstallingen geplaatst zijn.
0: Dank u. Portefeuillehouder Heijnen, vermoed ik.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ja, meneer Komdeur, ik moet u zeggen dat ik het antwoord op die vraag niet weet. Dus ik moet navragen. Maar u zou ook een volgende keer misschien zelf contact kunnen opnemen met gemeentewerken. Dat is misschien nog een kortere weg.
0: Dank u. Meneer Rupke.
4: Dank u, voorzitter. De ondernemers uit de Koog zijn verbolgen over de badweg in Niekerkerkerkerkerk die nog steeds niet bereikbaar is, niet open is. En het geluid van de ondernemers is het liefst voor 1 april alles klaar hebben voor altijd en daarna geen werkzaamheden.
0: Wethouder Heijnen, nooit meer werkzaamheden aan de badweg Niekerkerkerkerkerk.
3: Nou, voorzitter, ik zal dat na moeten vragen, maar het is wel zo. Ik snap best dat ondernemers daar problemen mee hebben, maar wij zijn een toeristisch eiland en het komt eigenlijk nooit uit. Dus je moet wel een bepaalde tijd, ja, zij bepaalde werkzaamheden moeten plannen. En soms zijn er dingen die dan onderweg tegenkomt, waardoor iets langer loopt. Want ik dacht dat het al de bedoeling was dat het wel open was. Maar ik zal dat na moeten vragen. Ik weet dat schema of dat die planning niet uit mijn hoofd. Maar nogmaals, neemt u maar van mij aan dat het altijd wel vragen oproept, omdat het eigenlijk nooit uitkomt, zeker in een toeristisch gebied zoals wij zijn.
0: Meneer Vonk.
5: Dank u wel, voorzitter. Het is ons opgevallen dat in de parkeerkuil bij de reddingboot, bij de veerboot naar Vlieland, die is voor 1/3 is hier volgestort met grond. En wij vroegen ons af of dat voor het seizoen nog weggaat daar, in verband met de parkeerruimte. En als mensen daar op de weg gaan parkeren en de bemanning van de reddingboot moet die kant op, kon er nog wel eens voor problemen gaan zorgen. Dus dank u wel.
0: Dank u, meneer Vonk. Dat is ook de portefeuille van wethouder Heijnen, vermoed ik.
3: Dat zou kunnen. Ik moet u zeggen, ik moet het antwoord daarop schuldig blijven. Dat moet ik schriftelijk krijgt u een antwoord op, want ik weet het niet.
0: Dat wordt schriftelijk vervolgd. Meneer Bloem had ik nog op de lijst.
6: Ja, op 18 februari is er een motie aangenomen, Inzet voor Duce. Voor 1 juni zou het college de raad hierover informeren. Wat is hiervan de status?
0: Wethouder Van der Belt is wethouder sport en heeft dus ook de motie Duce.

0: Goedenavond, voorzitter. Moet ik even schuldig blijven, maar ik hoop daar aan het einde van de vergadering op terug te kunnen komen.
1: Die noteren wij even. Dan ben ik door mijn lijstje heen. Meneer Albers nog als...
2: Die, excuus. Dank u wel, voorzitter. Ik hou het heel kort om even aan uw oproep te voldoen in de geschiedenisles. 20 mei is ook voor Texel een bijzondere dag. De heer Seijm deed een mooie oproep in de krant om de vlag te hijsen vandaag. Maar het is vandaag 81 jaar geleden dat we door de Canadezen zijn bevrijd. Dus laten we dat ook niet vergeten. Dank u.
1: Ik hoor hier geen vraag in, maar vooruit. Dan hebben we de rondvraag voor de commissieleden gehad. En dan komen we bij agenda punt 5. Op verzoek van de fractie van GroenLinks, de brief van de inwoners en het artikel in de Texelse krant van de dorpscommissie Oost-Drent over de locatie van de zendmast bij Oost-Drent. Mijn voorstel om dit agendapunt te behandelen is als volgt. Ik vraag eerst de fractie van GroenLinks om toe te lichten waarom zij dit geagendeerd hebben. Het college heeft verzocht om met een aantal kaartjes wat meer duiding aan het geheel te geven. Dat wil ik daarna toestaan. Vervolgens de beide insprekers die zich gemeld hebben de gelegenheid geven om hun bijdrage te doen. U kunt dan vragen stellen aan de insprekers. En vervolgens mag GroenLinks het verdere gesprek aftrappen en vervolgen wij de vergadering. Ik zie geen bezwaren, dus dan gaan wij deze volgorde aanhouden. Het woord is aan meneer Mokveld.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, u kunt zich nog ongetwijfeld allemaal herinneren mijn verwoede betoog niet heel lang geleden hier tegen de windwokkel op de paal die dan bij elkaar 9 meter zou worden. Het berichtgeving die toch ook in Oost-Rent toch wel als een bom is ingeslagen, dat daar opeens een paal van 40 meter gaat verrijzen in de buurt van dit monumentale dorpsgezicht, heeft nogal de nodige onrust veroorzaakt bij de inwoners. Maar ook uiteraard zou die hier breed moeten worden besproken. Want ja, om zomaar even zo'n toren neer te zetten gaat natuurlijk veel te ver. Nou, inmiddels zijn er de nodige vragen over gesteld. Maar wij willen toch graag dit onderwerp hier even goed met elkaar agenderen. Wat is hier precies aan de hand? Hoe is dit zo gekomen? En hoe is de communicatie verlopen? En wat is eigenlijk precies de stand van zaken?
1: Dank u, meneer Mokveld. Wethouder Heijnen.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, u zei het net al. Wij hebben de behoefte aan om onze stedenbouwkundigen even een aantal beelden te laten zien van de zichtlijnen. Omdat vooral heel breed gevraagd wordt van hoe zit het nou met de landschappelijke inpas en waarom die plek. Die plek is natuurlijk voorlopig. En het is zo met dit onderwerp. Dit ligt natuurlijk altijd heel gevoelig. Je hebt hier altijd te maken met zeg maar het NIMA of NIMVEA-effect niet in mijn voor- en achtertuin. Dat is iets wat met dit soort onderwerpen altijd wel een rol speelt. Omdat er altijd mensen zijn die er niet blij mee zijn. Maar uiteindelijk ligt het initiatief niet bij de gemeente. Is er een aanvraag binnengekomen voor Altio die een vraag kreeg van KPN om een mast te plaatsen. En een van de onderdelen aan dat verzoek is dat Altio een verplichting heeft om ook burgerparticipatie toe te passen. Daar is allemaal over contact over geweest. En er zijn afspraken over gemaakt en Altio heeft zich voor een deel niet aan die afspraken gehouden. En vandaar dat ze zijn op andere momenten naar buiten getreden. Er is een verkeerd e-mailadres gebruikt waardoor de dorpscommissie pas op een later moment de informatie van Altio kreeg. En ik heb, misschien is dat goed omdat ik dat nog even voorlees, want u vroeg dat ook van hoe dat nou tot stand gekomen is. Ik moet even kijken wat ik hem heb. Oh ja, deze. Dan kan ik nog
3: mag ik onderbreken of niet? Of is dat toegestaan? Want ik had de indruk dat we hadden afgesproken dat nu alleen even de zicht- en beeldlijnen te zien zijn. En ik denk dat het dan goed is dat we de insprekers het woord geven en dat dan de portefeuille aan het woord komt om haar betoog te doen. Ik denk dat dat de goede volgorde is.
4: Ja, oké.
1: Zover.
5: Ja, kijk, dan ben ik te horen. Ja, u ziet hem al op het scherm staan.
6: Het is natuurlijk een flinke mast. Dus we hebben echt goed gekeken naar waar een beoogde locatie wenselijk zou zijn. Oosterend is natuurlijk een van de beschermde, door het Rijk aangewezen beschermde dorpsgezichten van Texel. Dus dat doe je niet zomaar. We hebben gekeken naar de belangrijkste zichtlijnen op het dorp, waar je dat dorpssilhouet kan zien. Wat zijn de belangrijkste toegangswegen? Tot waar komen de meeste mensen door binnen? En wat zijn de mooiste aanzichten of de belangrijkste aanzichten eigenlijk van het dorp? Ik heb een aantal beelden vanaf straatniveau samengesteld van het dorp, waarbij we kunnen laten zien welke invloeden bepaalde locaties kunnen hebben op het dorpsbeeld. En dan begin ik even bij de Oosterendeweg. Dit beeld kennen jullie wel. Dit is op de bocht, vlak voordat je het dorp binnenrijdt. Je ziet daar de Maartenskerk. Ik hoop dat is het een beetje zichtbaar voor iedereen. Je ziet daar de Maartenskerk, de verlichting van de huidige voetbalvereniging met daarbovenop de antenne, de huidige antennes. En te zien is dat dat dorpssilhouet is best wel prominent. De Maartenskerksterkte is een stevig centraal element binnen dat dorp en vormt daarmee ook die mooie zichtlijn, die waaronder ook door het Rijk als beschermd is aangewezen. Die huidige zendmasten die zijn een enigszins storend element. Maar belangrijk is dat de mogelijke plaatsing bij het zoeken naar de beoogde locatie, is het vast voor ons heel belangrijk dat dit dorpssilhouet behouden bleef. Als we dan ook even verder gaan op de Oosterendeweg, hij is een beetje uitgezoomd, dan zien we weer datzelfde dorpssilhouet met de voetbalvereniging. En dan is ook op te merken dat aan de linkerzijde, dus eigenlijk waar de Oosterendeweg doorgaat, daar zou de beoogde locatie zijn. Waarbij, ik zal hem even toch eentje terugzetten, want ik vind hem daar wel duidelijker. Waarbij duidelijk is dat hij dat dorpssilhouet vanuit de hoofdweg eigenlijk op die locatie juist niet zou aantasten. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom wij voor deze locatie hebben gekozen. Als we dan even verder gaan naar de Vennerweg, is dit, als ik dat goed uitspreek. Dit is ook weer zo'n belangrijk beeld, dat je absoluut koste wat het kost wil behouden. En deze mast is 40 meter. De toren van de Maartenskerk is ongeveer zo'n 20 meter. En de meeste huizen in Oosterend zijn 3 bouwlagen. Dan kom je uit op 12 meter hoog. 40 meter promineert daarboven. Het is belangrijk dat vanuit dit aanzicht, dit karakteristieke mooie aanzicht, dat die toren niet erbovenuit steekt. En dat gaat hij wel doen als je hem vanuit deze zichtlijn, dus ik heb hem hier aangemerkt met locatie, hij staat hier niet helemaal goed, locatie 3, locatie 4. Wil je niet dat hij daarbovenuit steekt. Want dan verpest je juist dat karakteristieke met de Maartenskerk centraal, dat karakteristieke dorpszicht wordt daarmee juist aangetast. En hetzelfde geldt voor dit beeld. Het is natuurlijk hartstikke prachtig. Dus dat betekent niet alleen dat, als we terug naar dit kaartje kijken, dat hij niet voor die dorpskern mag komen vanuit deze zichtlijn. Hij mag er ook niet achter komen, want hij zal er altijd bovenuit steken. Daarnaast hebben we ook nog gekeken, de IJzeren Kaap, die kennen jullie allemaal wel. Dat was vroeger een zeevaartsbaken. Die werd gelijkgesteld met de Maartenskerk. Dat is natuurlijk cultuurhistorisch gezien hartstikke interessant. Ook dat is zonde om te doorbreken. Ik zal even kijken, de IJzeren Kaap. Zullen jullie mijn muis kunnen zien? Ja, de IJzeren Kaap staat op deze kaart precies onder waar ik te zien ben, zo te zien. Dus dat is een beetje jammer. Dat zijn de zichtlijnen waar wij mee rekening mee houden. En dus niet alleen maar voor het dorp, voor dat beschermd dorpsgezicht kan hij niet komen. Maar hij kan ook niet daarachter komen, want dan zal hij promineren. En de beoogde locatie, of de voorkeurslocatie moet ik zeggen, waar we nu hebben gekozen. Als mijn muis een beetje, ja. Zou dus in dit gebied zijn, waarmee die vanaf de hoofdweg, de hoofdentree, netjes naast dat kenmerkende dorpssilhouet komt. Hij komt gezien vanaf de voorzijde van dat beschermde dorpsgezicht, zou die hier juist aan de zijkant komen en niet deze karakteristieke vorm doorbreken en daar ook niet bij promineren. En daarom zou het de voorkeurslocatie zijn. Hij zou geen afbreuk doen aan dat beeld van Oosterend.
1: Dank u wel voor deze toelichting. Dan nu zoals gezegd de beide insprekers die zich hebben gemeld. Als eerste heb ik mevrouw De Boer op de lijst staan. Als u naar het spreekgestoelte komt. Mevrouw Dros zet de microfoon over u aan. U krijgt 5 minuten voor uw betoog en blijft daarna nog even staan, want er kunnen vanuit de commissie nog vragen aan u komen.
7: Dank u wel. Ben ik goed verstaanbaar zo voor iedereen? Geachte voorzitter, geachte leden van de raadscommissie. Dank u wel dat wij hier vanavond mogen inspreken. Ik spreek namens direct belanghebbende bewoners van Oosterend over het voornemen om een 40 meter hoge mast te plaatsen aan de Koningsweg bij de entree van ons dorp Oosterend. Wij zijn niet tegen mobiele bereikbaarheid of telecommasten. Onze zorgen gaan over de gekozen locatie, de hoogte van de mast en de manier waarop dit proces nu verloopt. Op dit moment lopen er al privaatrechtelijke stappen richting een huurafhankelijk opstalrecht tussen de gemeente en Altio, terwijl de omgevingsvergunning nog moet worden aangevraagd en beoordeeld. Wij begrijpen dat dit juridisch twee verschillende trajecten zijn, maar in de praktijk blijkt dit niet los van elkaar te worden behandeld. Uit openbaar gemaakte communicatie tussen de gemeente en Altio blijkt dat de gemeente al in een vroeg stadium nauw betrokken is geweest bij de locatiekeuze en de toetsing aan het eigen beleid. De gemeente heeft gisteren, 19 mei, in haar antwoordbrief aan bewoners bevestigd dat deze locatie volgens haar voldoet aan 6 van de 7 toetsingscriteria uit het zendmastbeleid. Daarmee wordt inhoudelijk al sterk richting gegeven, terwijl de vergunningprocedure waarin deze toetsing moet plaatsvinden nog niet eens is gestart. Tegelijkertijd blijkt uit communicatie tussen de gemeente en Altio van 6 november 2025 dat deze locatie toen juist niet passend werd bevonden binnen het beleid. Dat roept bij ons de vraag op hoe die beoordeling in korte tijd zo wezenlijk is veranderd. Ook wordt gesteld dat de Koningsweg binnen het zoekgebied van de initiatiefnemer ligt, maar bewoners hebben geen inzicht gekregen in wat dat zoekgebied precies omvat. Daarbij is niet duidelijk gemaakt waarom deze mast noodzakelijk is, waarom hij 40 meter hoog moet zijn, waarom bij Oosterend, waarom juist deze specifieke locatie is gekozen en welke alternatieven zijn onderzocht. Er wordt geen inzicht gegeven en we krijgen geen duidelijke antwoorden. Hoe open is de ruimtelijke afweging nog wanneer beleidsmatig al zo sterk richting wordt gegeven en privaatrechtelijke stappen al in gang zijn gezet? Dat maakt het moeilijk om erop te vertrouwen dat alle belangen bij de ruimtelijke procedure nog volledig en onbevangen zullen worden afgewogen. En juist die afweging is hier zo belangrijk. Oosterend is een kleinschalig en historisch dorp met een open landschap en een dorpsentree met zicht op het beschermde dorpsgezicht. Een mast van 40 meter heeft op deze plek een grote ruimtelijke en visuele impact. Er zijn veel bezwaren die in de bezwaarfase van de omgevingsvergunning aan de orde zouden moeten komen. Omdat de gemeente al aan ons heeft aangegeven dat de mast past binnen het beleid, zouden de bezwaren die we hierbij hebben te laat komen. We noemen daarom enkele zorgen. De aantasting van het dorpsaanzicht en het beschermende karakter van Oosterend. De impact op het open weidelandschap en cultuurhistorische waarden. Mogelijke effecten op natuur en leefomgeving. Zorgen over geluid van de mast en gezondheid. En de vraag of deze locatie werkelijk noodzakelijk is, terwijl op korte afstand al andere masten aanwezig zijn of gepland worden. Het gaat ons niet alleen om de zorgen over deze mast. Het gaat ook over de vraag hoe wij op Texel omgaan met ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen in en rond onze dorpen. Welke waarden kennen wij nog toe aan een open landschap, dorpskarakter en ruimtelijke inpassing? En hoeveel ruimte ziet de gemeente binnen het eigen beleid om deze waarden opzij te zetten voor de wensen van een bedrijf? Verschijnen er straks overal grote masten of zijn er alternatieven op maat mogelijk? Juist bij landelijk opgelegde ontwikkelingen is het belangrijk dat de gemeente de ruimte en de tijd neemt om de Texelse kernwaarden uitgebreid en zorgvuldig te bewaken en daarin maatwerk te leveren. Het college stelt dat het allemaal binnen het beleid past, maar hoe is dit mogelijk? We moeten er toch op kunnen vertrouwen dat onze dorpen, Texel en onze kernwaarden beschermd worden? Als alles al van tevoren besproken en afgewogen is, dan is er geen sprake van een open en transparant proces. Dan zijn we vleugellam. Ik zou u willen vragen, wat vindt u? Wat is hiermee nog beschermd? Met hoe dit binnen het beleid is ingepast, vrezen wij voor de toekomst van het eiland. Wij verzoeken u nadrukkelijk, voordat er verdere stappen worden gezet, eerst een zorgvuldige afweging te maken van noodzaak, alternatieven, ruimtelijke inpassing en de belangen van bewoners van ons en van Texel als geheel. Het gaat namelijk niet alleen om Oosterend, maar om de kernwaarden van Texel. We vragen u alstublieft om hier iets mee te doen en willen graag meedenken over mogelijke oplossingen. Verder sluiten wij ons aan bij wat de Dorpscommissie Oost-Drenthe en Stichting Kernwaarde Texel hierover hebben ingebracht. Dank u wel.
1: Dank u, mevrouw de Boer. Precies binnen de tijd. Heel netjes. Ik kijk even de commissie rond of er vragen zijn aan u. Ik begin bij de heer Mokveld.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Compliment met dit betoog. Volgens mij sluitend. Wat natuurlijk dan altijd een makkelijke tegenvraag zou zijn, is staat u hier nou voor uw eigen belang? Hè? Staat u hier nou omdat u geen antenne in uw achtertuin wil, of staat u hier voor een breder belang? Kunt u dat nog eens wat nader toelichten?
7: Uiteraard, dank u wel. Ja, het is natuurlijk logisch dat je dit niet in je achtertuin wil, of in je voortuin, of dichtbij. Ik denk alleen dat dat hier helemaal niet, en dat was ook denk ik het onderdeel van mijn betoog, het gaat hier om de ingang en het entree van ons dorp. We zijn 1100 inwoners. Ik heb uit alle onderzoeken ook niet echt gezien waar de noodzaak vandaan komt dat dit precies bij het dorp Oost-Drenthe zou moeten. Ik begrijp ook de locatie niet ten opzichte van de andere mast die bij Hooischuur zal worden geplaatst. Dat is 4, nog wat kilometer van de beoogde locatie voor deze mast. Dat zijn eigenlijk voornamelijk de bezwaren. Dus even terugkomend op mijzelf. Ja, nee, ik sta hier niet voor mijzelf. Ik spreek echt namelijk de direct omwonenden van Oost-Drenthe. Het gaat er natuurlijk om dat huizen binnen deze afstand van de mast staan. Dat het een aangezicht is van het dorpsgezicht Oost-Drenthe met belangrijke kernwaarden. Het open weidelandschap, open zichtlijnen. Ik ben van mening dat vanaf de rotonde van de Waal wel degelijk een mast zichtbaar zal zijn van 40 meter. En de grote vraag daarbij is, moeten we dat willen? Moeten wij 40 meter hoge masten willen op Texel? Ik denk dat hiermee niet alleen een opening wordt gemaakt voor deze mast, maar ook voor alle andere locaties en andere dorpen op Texel. Dat maakt dit zo zorgelijk en vandaar ook bijna de roep om hulp om hier iets mee te doen.
1: Dank u. Meneer Bloem, u had ook nog een vraag.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het over alternatieven. Zijn er door jullie ook al alternatieven bedacht?
1: Mevrouw de Boer, kunt u antwoord geven?
7: Dank u wel. Zijn er alternatieve locaties bekeken? Is dan allereerst de vraag die bij mij opkomt. Daar is vanuit de gemeente geen openheid over gegeven. Is het dan aan ons? Ja, wij denken graag mee over oplossingen. Maar we zouden voordat we daarmee bezig gaan eerst de openheid willen over wat er dan is bekeken, waar dat aan moet voldoen, wat het zoekgebied is geweest. Er zijn zoveel onduidelijke dingen op dit moment. Is het dan aan ons om nu een alternatieve locatie aan te dragen, of is dat iets waar meer openheid over moet worden gegeven? Want blijkbaar zijn daar al onderzoeken over gedaan, alleen wordt dat niet gedeeld.
1: Ik zie geen verdere vragen, dus mevrouw de Boer, dank voor uw inspraak. Dan is nu het woord aan de heer Ellens namens de Dorpscommissie. Meneer Ellens, voor u geldt dezelfde procedure. U heeft 5 minuten en na afloop kunnen er nog vragen aan u zijn. Ga uw gang.
9: Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden, geachte aanwezigen. Namens de Dorpscommissie Oost-Drenthe wil ik een aantal onderwerpen aan de orde stellen nu het dorp Oost-Drenthe zich overvallen voelt door de komst van deze zendmast en de zogenaamde participatiebrief van Altio BV. Eerst even iets over het convenant tussen de dorpscommissies en de gemeente. In het convenant staat: de dorpscommissies worden actief per dorp geïnformeerd over de start van projecten. Punt. Dat is niet gebeurd. Behoudens de enkele mededeling vanuit de gemeente dat een van de telecomproviders wilde vertrekken van de lichtmasten op het voetbalveld van Oost-Drenthe. Het feit dat wij niet op voorhand zijn gekend in deze locatie en over de bedoeling van het project strijdt wat ons betreft met het convenant. Daarmee wordt het convenant een lege huls. Er is nu veel onrust in het dorp en dat had mogelijk voorkomen kunnen worden. Als we dan kijken naar de nota antennebeleid, staat erin, paragraaf 5.1, Het communicatiebeleid dat de gemeente met betrekking tot de antenneinstallaties voor ogen heeft, is gebaseerd op het verstrekken van goede informatie en het betrekken van de bewoners bij de locatiekeuze van antenneinstallaties. Ik herhaal even, het betrekken van bewoners bij de locatiekeuze van antenneinstallaties. De gemeente streeft per geval in samenwerking met de initiatiefnemer naar maatwerk in de communicatie. Bewoners, noch dorpscommissie, zijn betrokken in de keuze van de locatie. Van participatie is dan ook geen sprake. Het lijkt een beetje slikken of stikken. En ik hoorde de wethouder net zeggen iets over een brief die gestuurd zou zijn aan de dorpscommissie. We hebben niets ontvangen. Op 22 oktober 2025 was deze beoogde locatie al bekend. Maar enig contact daarover is uitgebleven en het college verwijt dat nu aan een initiatiefnemer, getuige ook de raadsinformatiebrief van 19 mei. Het naleven van het convenant en het eigen beleid van de gemeente is cruciaal. Dat aspect geldt niet alleen voor Oosterend, maar geldt tesselbreed voor alle dorpen en de betrokkenheid van de betreffende dorpscommissies. Dan even over de gevolgen voor Texel. Het toestaan van deze zendmast op deze locatie in Oosterend heeft directe gevolgen voor heel Texel. Want als de eigen beleidsregels van de gemeente rondom het antennebeleid niet worden nageleefd, dan staan er over enkele jaren ook zendmasten naast het Hoornderkerkje en op de Hoge Berg. Wil de Raad dat? Of moeten de eigen beleidsregels onverkort worden nageleefd? Zo ja, dan valt de beoogde locatie af en dient de Raad dat ook kenbaar te maken als absoluut niet wenselijk. Gekoppeld daaraan is de vraag hoeveel 40 meter masten op Texel maximaal toegestaan zijn. Deze zendmast lijkt alleen bedoeld voor KPN en geenszins is zeker is dat Vodafone en Odido ooit overstappen. Als gezegd, net Vodafone plaatst hemelsbreed 5 kilometer verder een 40 meter hoge mast. Is die dan bekeken als alternatieve locatie? De gemeente zegt daar niets over. Dan even over de toepassing van het Didam-arrest. In de bekendmaking over de beoogde verhuur van de grond staat dat een serieus gegadigde zich kenbaar moet maken via een kort geding. De kosten voor een kort geding bedragen zeker tussen de 5.000 en de 15.000 euro. Daarmee werpt de gemeente een extreem hoge drempel op voor een gegadigde om zich kenbaar te maken. Zeker gezien het feit dat bij eerdere soortgelijke bekendmakingen van de gemeente een gegadigde een kosteloos gemotiveerd verzoek kon doen. De dorpscommissie meent dat de gemeente beleid moet maken over hoe gegadigden zich laagdrempelig en zonder kosten kunnen melden bij de gemeente in verband met zulke Didam bekendmakingen. Zeker niet middels een kort geding, gezien de daarmee samenhangende kosten en de drempel die daarmee al dan niet bewust wordt opgeworpen voor partijen om zich als een serieuze gegadigde te melden. Ten slotte dan de bezwaren van de bewoners en de Stichting Kernwaarde Texel. De dorpscommissie onderschrijft de bezwaren die namens de direct belanghebbenden door mevrouw de Boer net zijn genoemd. En zij spreekt namens de bewoners en dat zijn er met name bewoners onder andere van de Muldenstraat, Jacob Dalenstraat en de Corbremenstraat. Direct belanghebbenden die direct aanwonend zijn aan de locatie van de mast. Maar de dorpscommissie sluit zich ook aan bij de brief van de Stichting Kernwaarde Texel van 15 mei 2026 als aan de raadsfracties verzonden. En in die brief wordt ook gewezen op strijd met het antennebeleid. Daar wordt gewezen naar de mast bij Hooischuur. Wordt gewezen op de sidesharing, dus dat meerdere providers in één mast moeten komen te hangen, naar het aangezicht van Oosterend en of er überhaupt een plaatsingsplan en een zoekgebied is. Al die aspecten dienen in dit geval worden meegewogen, want een zendmast van 40 meter op deze beoogde locatie is volstrekt onacceptabel. Dank u wel.
1: Dank u, meneer Ellens. Ik kijk even de commissie rond of er vragen zijn aan u. Ik zie de heer Mokveld. Meneer Mokveld.
3: Ja, ik was even nieuwsgierig, want we zagen ze net ook op de foto. Hè. Er zijn al 4 cent masten, of in ieder geval 4 cent eenheden bij het voetbalveld. Wat is nou precies de bedoeling van die extra paal? Is dit een extra paal bovenop de palen die er al zijn? Of hoe weet u dat?
9: Nou, wat wij hebben begrepen is dat KPN heeft een verzoek gedaan bij Altio. Altio is een bedrijf zeg maar, die faciliteert aan dit soort telecomproviders. KPN heeft gezegd, wij willen een andere mast, omdat de dekking die wij op dit moment hebben in en rond Oosterend niet voldoende is. Als je kijkt naar de dekkingsplaatjes die je kunt zien op de website van KPN, dan lijkt het met name te gaan op het gebied ten noorden van Oosterend, dus richting oosten, richting het noorden. En zij zeggen, ja, wij willen dus een andere mast in plaats van de mast die we bij het voetbalveld hebben. Dus verzoeken wij een andere locatie. Nou, daar is deze mast uitgekomen. En Odido en Vodafone, die ook op het voetbalveld zitten, die willen blijven. Die zeggen juist, ja, wij hebben geen behoefte om een nieuwe mast te krijgen. En daarmee komt voor ons de vraag op, ja, als alleen KPN die mast wil, maar Vodafone 5 kilometer verderop al een mast neerzet, ja, waarom moet dan überhaupt bij Oosternet ook een mast van 40 meter hoog komen? Kan er niet een mast komen van misschien 20 meter hoog als KPN ook in die mast bij Hooischuur gaat hangen? Maar ja, dat weten we niet, want er wordt verder geen informatie over gedeeld. Er wordt in de stukken die we hebben gezien, op de website van de gemeente Texel staat ook, eind vorig jaar is er een woonverzoek gedaan door een bewoner van Texel. Nou, daar zijn allemaal stukken terug te vinden. Er wordt er gesproken over allerlei dingen als een zoekgebied, over een plaatsingsplan, over dekkingsplaatjes. Maar ja, die informatie schijnt niet gedeeld te mogen worden. Maar wat het meest opvallende is, dat heeft u misschien ook gezien in de krant, hè? Een aantal weken geleden heeft Altio bekendgemaakt dat ze die mast willen plaatsen. Ze hebben gezegd dat gaan we aan de Koningsweg doen. Nou, toen zijn we als dorpscommissie gaan denken, nou, waar zou dat dan kunnen? Nou, de gemeente heeft een stuk grond tussen de Noordel en de Knienenberg, dat zeg maar de volkstuintjes. Dat zit in de hoek van de Koningsweg, dat is een vrij groot perceel. Dat is van de gemeente Texel. Dus wij dachten, nou, dan zal die mast wel op dat stuk terrein kopen. Dan staat hij aan de noordkant van Oosterend, uit het zicht, hè, want dan staat hij achter bewoning en allerlei dingen. Misschien kunnen we dat straks op die kaart zien die de stedenbouwkundige heeft. Dus wij dachten, nou, dat zal dan wel een logische plek zijn, dat die mast daar komt. Toen wisten we ook nog niet precies dat die dan 40 meter hoog zou worden. Maar ja, tot onze verbazing wordt hij dus pontificaal juist bij de entree van het dorp neergezet. En dat is dus ook de vraag die wij hebben. Van ja, wat zijn dan de alternatieve locaties? En is bijvoorbeeld gekeken naar dat andere stuk grond, wat hemelsbreed 150 meter verderop ligt. En dan komt ook meteen de vraag ervoor, ja, wat is dan het zoekgebied waar naar verwezen wordt? Ja, dat weten we niet, want ja, dat mag dan niet gedeeld worden, wordt gezegd.
1: Dank u. Nog een aantal vragen aan die kant. Meneer Kooijman.
10: Ja, naar aanleiding van uw antwoord was ik wel benieuwd. Was u wel tevreden geweest als het wel op de locatie was bij de Koningsweg, zeg maar, bij de tuintjes, zeg maar. Heeft dat wel uw goedkeuring? Of vindt u überhaupt 40 meter masten niet wenselijk in het dorp?
9: Nou, we vinden sowieso 40 meter masten niet wenselijk. Zeker niet als er hemelsbreed 5 kilometer verderop als een mast komt. En wij niet overtuigd zijn van het feit dat met die mast niet kan voorzien worden in het probleem wat KPN blijkbaar heeft. En want nogmaals, alleen KPN schijnt dat probleem te hebben. Vodafone niet, Odido niet. Dus als Vodafone als een mast neerzet, ja, waarom wordt er niet bekeken of als KPN in die mast gaat zitten, dat dan het probleem wordt opgelost. Daar willen we eerst van overtuigd worden dat dat niet kan. En dan is de volgende vraag, oké, als dan dat niet kan, met wat voor mast zou je dan het probleem dat KPN heeft kunnen oplossen? Moet dat dan weer met een mast van 40 meter hoog? Of kan dat met een mast van 20 meter hoog? En als die dan niet voldoet, hè, want de mast die nu bij het voetbalveld staat, is ook ongeveer 20 meter hoog. Nou ja, misschien kun je die dan verplaatsen naar de noordkant van Oosterend, meer richting oost en het noorden. Want daar is die dekking niet goed. Ja, misschien los je dan het probleem wel op. Maar ja, we weten het niet, want wij krijgen geen inzicht in wat het zoekgebied is en wat dan de dekkingsplaatjes zouden zijn. Kijk, nogmaals, mobiele dekking, dat willen we allemaal. Dat laat daar geen discussie over bestaan. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we dan maar overal masten neer gaan zetten. En klaarblijkelijk KPN, wat ze ook, tenminste dat heeft Altio geschreven, en die hebben gezegd over die mast bij Hooischuur, ja, dat is Vodafone-netwerk, de architectuur geloof ik noemden ze. En dit wordt dan KPN. Ja, als iedereen maar zijn eigen mast neer gaat zetten, ja, dan staan er straks 140 meter mast op Texel. Ja, willen we dat? Nee, ik denk het niet.
1: Dank u. Ik zag van mij nog wel mee, meneer Bloem. Meneer Bloem.
8: Ja, bedankt, voorzitter. Is er misschien gekeken naar een alternatief om de masten op het huidige veld, misschien één mast, een beetje te verhogen, dat dan de dekking goed is?
9: Dat weten we niet. Daar hebben we geen zicht op. Dat is ook wel een van de vragen die we hebben. Er is morgen, de dorpscommissie heeft om een gesprek gevraagd met de wethouder. We zitten morgen met de wethouder. We hebben voorafgaand een lijst vragen toegestuurd. En dit is een van de vragen van, ja, waarom kan het probleem niet opgelost worden middels de masten die al op het voetbalveld staan? Of kun je niet zeggen, nou goed, die masten staan er. En als we ergens anders rondom Oost of op de Schorreweg of in het noorden nog een aanvullende mast zetten, is dan het probleem niet opgelost? Maar ja, dat weten we niet en we hopen daar antwoord op te krijgen.
1: Dank u wel. Dan constateer ik dat er geen verdere vragen aan u zijn, meneer Ellens. Dan mag u weer plaatsnemen op de tribune. Dank ik u voor uw bijdrage.
9: Dank u wel.
1: En dan geef ik het woord weer aan de zendgemachtigde van GroenLinks, meneer Mokveld.
11: De zendgemachtigde? Dank u wel, voorzitter.
3: Ja, dit roept toch wel nog wel het een en ander aan vragen op. Hè. Dus ik denk dat we ook wel echt op zoek mogen gaan naar een reactie van de portefeuillehouder. Ik denk dat die een beetje uit een aantal delen uiteen zou moeten vallen. Ik kan me voorstellen dat de noodzaakvraag eigenlijk hier ook wel ter sprake is. Is het nou eigenlijk nodig? En als het nodig is, wie vindt het dan nodig? Vinden wij het nodig als gemeente? Vindt KPN het zelf nodig? Wil de KPN zich op een andere reden van die andere masten afsplitsen? Dus waarom gebeurt dit eigenlijk? Ja, en is dan ook de vraag natuurlijk gelijk die daarop volgt. Is het daarmee dan ook in de manier waarop het nu gegaan is, een soort mosterd naar de maaltijd, dat het veldje toegewezen is en dat daar iedereen vanuit moet gaan dat daar dus een mast op gekomen kan, of een mast opgezet kan worden. Anders zou je natuurlijk ook zo'n veldje niet kopen, denk ik, of willen huren. Ja, en is de gemeente in de positie om die sidesharing was het woord, geloof ik, om de providers te dwingen om zo min mogelijk masten te plaatsen en zoveel mogelijk te gebruiken maken van andere en bestaande masten, waardoor er wellicht ook een argument zou kunnen wegvallen om deze masten te plaatsen. Dus dat zijn eigenlijk drie vragen aan de portefeuillehouder.
1: Dank u, meneer Mokveld. Drie vragen van GroenLinks. Wenst iemand anders op dit moment in de commissie het woord om nog vragen te stellen? Meneer Ran.
11: Dank u wel, voorzitter. Ja, bij mij blijft er één vraag vooral hangen. En dat is, wordt al een aantal keer teruggegrepen op het zoekgebied. En we hebben natuurlijk al een aantal jaar geleden gesproken over het zendmastenbeleid, waar we diverse keren om gevraagd hebben, omdat we van tevoren wisten dat met de komst van 5G er meer antennes nodig zijn. Want het zijn zogenoemde small cells. Maar hoe groot is het zoekgebied geweest? Want de omgeving is vrij open, er is daar geen sprake van hoge bebouwing, geen obstakels. Dus we snappen wel dat er meer antennes nodig zijn op Texel en we willen natuurlijk allemaal goede bereikbaarheid. Maar als je het zoekgebied heel nauw maakt, ja, dan kom je vanzelf op minder gewenste locaties uit. Dus kan het college daar een toelichting op geven?
1: Dank u, meneer Ran. Een vraag namens de VVD. Mevrouw Houwing heeft nog een vraag, zie ik.

0: Dank u, voorzitter. Ja, we snappen zeker het probleem. Maar wat ook bij mij blijft hangen is communicatie. En hieruit blijkt maar weer dat communicatie een van de moeilijkste dingen is die er is. Die communicatie moet verbeterd. En zeker moet er nu duidelijk gecommuniceerd worden met omwonenden in Oosterend en de dorpscommissie. En ook naar de raad toe zouden we graag wel wat meer duidelijke communicatie hebben over het beleid hierin. En het proces hierin, hoe dit zo gestruikeld is.
1: Dank u, mevrouw Houwink. Dan geef ik nu de portefeuillehouder het woord. U had al een betoog en er zijn een aantal vragen aan u gesteld. Ga uw gang, mevrouw Heijnen.
2: Ja, voorzitter, het lijkt me verstandig om even te schorsen, als dat kan.
1: We kunnen uiteraard schorsen. Hoeveel minuten heeft u ongeveer nodig? Een minuut of vijf? Is dat voldoende?
3: Misschien 10.
1: 10 minuten. Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten.

0: Dan heropen ik de vergadering na deze korte schorsing. En dan geef ik het woord weer aan mevrouw Heijnen om te reageren op de inbreng van de commissie en de openstaande vragen te beantwoorden.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal mijn best doen om zo goed mogelijk antwoord te geven. Om te beginnen, dit is natuurlijk een onderwerp waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat dit heel gevoelig ligt bij mensen. Dat is ons ook wel duidelijk. En dat heb ik in het begin ook al iets van gezegd. Kijk, zoals het nu ligt, is het zo dat KPN heeft een verzoek gedaan aan Altea, zeg maar de Altio, de mastenbouwer, om een mast voor ze te plaatsen. En Altio heeft dat verzoek bij de gemeente neergelegd. Dan is het dus zo dat Altio die heeft de verplichting om te participeren met de omgeving, met de bevolking. En dat proces is nog maar halverwege, dus dat proces is nog helemaal niet afgerond. Ik kan me voorstellen dat er ook een beetje onduidelijkheid ontstaan is vanwege het feit dat het lijkt dat de nu, de voorkeurplaats, namelijk bij de Koningsweg, zoals dat is laten zien, dat lijkt of dat het in beton gegoten is. Dat is dus niet zo, maar het valt natuurlijk uiteen in een gedeelte privaatrecht en publieksrecht. En de plaatsing van de mast, die moet je privaatrechtelijk regelen met een opstalverhaal. En daar is een gedeelte van het proces is gestart, omdat je dat, als je dat niet doet, kun je als gemeente in het verdere proces een probleem krijgen dat er dan gezegd wordt met die damarrest in de hand dat je het niet goed gedaan hebt, en dan kun je een claim aan je broek krijgen. Dus dat zijn eigenlijk twee apart te lopen processen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel veel verwarring geeft, want het lijkt dan alsof het allemaal al klaar is en dat er verder geen enkele mogelijkheid meer is. Maar nogmaals, ik denk dat het belangrijkste is dat het duidelijk is dat de gemeente in feite niet in de lead is op dit moment, maar dat het ligt bij Altio. Die horen dus die participatie te doen. En dan is het volgens de regels zo dat zij daar een verslag van horen te maken, bij de gemeente op tafel te leggen. En dan bekijkt de gemeente of men dat voldoende vindt. En dat proces is dus nog niet afgerond. Dan zijn er nog een paar vragen gesteld, bijvoorbeeld over of dan de KPN niet in de mast kan.
2: Voorzitter, mag ik even hierop ingaan? Ja? Dan doen we hem even in stukjes.
0: Ja?
2: Is dat goed?
0: Als het specifiek op dit punt ter verduidelijking is, sta ik het toe. Als we nu een debat tussendoor krijgen, niet.
2: Nee, een verduidelijkende vraag op dit punt. Want de KPN geeft Altio de opdracht en die zoekt een perceeltje. Maar de plek waar dat perceeltje wordt gevonden, wordt dan door de gemeente aangewezen. Dit perceeltje is wat ons betreft daarvoor beschikbaar. Zo werkt dat.
1: Nou, het is zo, als ik daar nog iets voor ze nog iets van mag zeggen. Kijk, ja, misschien wordt het lastiger, maar elk jaar komt er een soort plaatsingplan bij de gemeente op tafel. Daar staan dan plekken in waar dit verzoek uit voortgekomen is, dat die dekking niet goed is. En in Nederland heb je 3 providers met een eigen netwerk. Dat is KPN, dat is Odido en dat is Vodafone Ziggo. Die 3. Alle andere providers zitten op 1 van die 3 netwerken. KPN heeft nu gezegd, de dekking bij Oost-Trent is niet goed, want er is een veiling geweest een aantal jaren geleden. En een van de voorwaarden van die veiling richting die providers is dat ze verplicht zijn vanuit het Rijk, als je aan die veiling meedoet of als je dus dingen uit die veiling haalt, dat je moet zorgen voor een dekking van 98% en je moet een bepaalde snelheid kunnen leveren. Er zijn natuurlijk plaatjes van waar die dekking niet goed is. Die plaatjes die mogen wij niet naar buiten brengen. En als mensen precies willen weten hoe dat met die dekking zit, dan zouden ze beter kunnen melden bij Altio hoe dat zit. Wij mogen die gegevens niet naar buiten brengen. Vanwege concurrentietoestanden mogen wij dat niet doen. Dus ik hoop dat het nu duidelijk is nogmaals, het is een heel ingewikkeld verhaal en ik snap best dat mensen er ook helemaal niet blij mee zijn. Heb ik al gezegd, want het past natuurlijk. Je hebt er altijd een vervelend gevoel over als er zo'n mars komt. Ik hoop dat dat onderdeel nu een beetje duidelijker is. Dan zijn er ook nog vragen gesteld of gezegd van, kan die KPN-antenne dan niet in de mast bij Hoorschuur? Dat kan in die zin niet, omdat als je hem daar in de mast had, dan is die dekking bij Oost-Trent nog niet goed genoeg in de omgeving, want dat is te ver weg. hoe dat allemaal technisch precies zit, maar in ieder geval die afstand is te groot. Dat weet ik wel. Maar als mensen dat precies willen weten, dat zijn natuurlijk hele technische dingen, dan kunnen ze zich het beste melden bij Altio hoe dat precies zit, want wij mogen die gegevens niet naar buiten brengen. Dus dat kan gewoon niet. En dan is er ook, waarom is er gekozen voor een 40 meter mast? Kijk, nu zou KPN alleen in die mast komen, maar de andere twee, Vodafone en Odido, die hebben wel duidelijk aangegeven, als hun op termijn van het voetbalveld, dan gaan ze in die mast en dat kun je dan ook verplichten. Als je een 40 meter mast zet, dan heb je zeg maar tussen de 30 en de 40 meter, die 10 meter is de afstand die je nodig hebt om 3 antennes te plaatsen. Zet je bijvoorbeeld een 30 meter mast, dan kunnen daar voor een goede dekking geen 3 providers op. Dus als je voor een 40 mast zou kiezen, dan ben je in één keer klaar voor die 3 providers. Anders heb je kans dat er straks nog een mast bij moet. En dat is iets wat je dus liever niet doet. En dan nogmaals wat betreft, kijk, als die participatie zeg maar goed afgerond is en dan komen andere, andere plaatsen uit die voor die dekking ook goed zouden zijn, dan wordt daar ook naar gekeken. Maar zoals het op het moment ligt, is wat ik net geprobeerd heb uit te leggen met dat die damarrest op de achtergrond, gekozen om dat proces al voor een gedeelte te lopen vanwege de landschappelijke inpassen wat Jura straks heeft toegelicht, is het zo op het moment met de plekken waarnaar gekeken is dit op dit moment voor ons de meest gunstige plek vanwege die landschappelijke inpassing. Kijk, als je bijvoorbeeld even als vergelijk, als je zou kijken voor, dat is ook nog een punt trouwens, voor de Noorddeel, dus die meer naar het noorden geplaatst is, dan staat die veel meer in het open terrein. Plus dat er ook al andere plannen zijn. Daar komt bijvoorbeeld een waterberging vanwege de bouw op de Jacob Daalderstraat, zeg maar. Dus dat past daar ook niet. En die landschappelijke passing is daar vanwege de zichtlijnen, wat Jura heeft uitgelegd, is een punt. Maar ook, ik denk dat u zich dat wel een beetje kan voorstellen, daar staat hij echt helemaal in het open landschap. En deze plek is dat gewoon minder. Omdat er al bomen staan, dus je kan hem ook nog beter, dan valt een gedeelte valt al weg in de omgeving, zal ik maar zeggen. Ik moet even kijken of er nog meer, of ik de meeste vragen nu gehad heb. Wat? Nou ja, ik weet natuurlijk niet, bedoel, wat bij ons aangegeven in het zoekgebied, daar zijn die plekken die ook aangegeven zijn. Dus er is daar allemaal naar gekeken. En daar kwam dus deze voorlopig als beste uit. Kijk, wij hebben morgen nog een gesprek met de dorpscommissie. En als die want dat zijn natuurlijk de vertegenwoordigers van het dorp, met andere locaties komen die binnen dat zoekgebied zouden kunnen vallen, dan kijk je daar natuurlijk naar. Dus dan komt er misschien uiteindelijk wel een andere plek uit. Maar die we hebben dus nog geen andere locaties gezien of gehoord. Omdat het participatiegedeelte nog niet is afgerond. Dus dat is daar zou het uit vandaan moeten komen. Dat ligt niet bij de gemeente op dit moment.
0: Tot zover mevrouw Heijnen. Ik kijk even rond wie het woord wenst. Ik zie meneer Condeur, meneer Mokveld, meneer Barendrecht. Ik begin bij meneer Barendrecht.
3: Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik heb één vraag naar aanleiding van de toch wel duidelijke uiteenzetting. Dat participatieproces waar u het over heeft, is dat al gaande of moet dat nog starten? Want als ik de gemixte berichten een beetje hoor van onder andere de dorpscommissie, dan lijkt het alsof er nog geen participatie gaande is.
0: Dank u, meneer Mokveld.
2: Ja, ik zit nog even in het. Dank u wel, voorzitter. Ik zit nog even in het betoog van de portefeuillehouder. Wordt verwezen eigenlijk naar die Altio-partij. Die een zekere verantwoordelijkheid krijgt om het nu maatschappelijk te gaan organiseren. En ik denk dat dat eigenlijk een verkeerde. Dat lijkt mij een verkeerde keus. Een partij die een opdracht krijgt van een provider om een zendmast neer te zetten. Lijkt mij niet onmiddellijk ook de partij die, nou ja, laten we zeggen, de participatie op een zo goede manier kan doen. Dat lijkt mij echt een taak van de gemeente. Waarom is het niet zo dat Altio dat niet de verantwoording daarover aflegt aan de gemeente? En dat de gemeente de regie blijft voeren over dit proces? Want anders gaat toch Altio bepalen waar die paal komt en hoe hoog die komt en wanneer die er komt en wanneer ze erover gaan communiceren.
0: Dank u, meneer Mokveld. Ik had meneer Condeur nog en dan kom ik bij de wethouder.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen, opmerkingen. Ik hoorde de portefeuillehouder zeggen dat ze de raadsleden eigenlijk aanbeveelt om met Altio contact op te nemen over noodzaak dekkingsgebied, et cetera. Is dat niet iets wat de portefeuillehouder bij zo'n aanvraag zelf kan doen? Ook om het te onderbouwen richting bijvoorbeeld de Raad? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die ik had. Dank u wel.
0: Dank u, meneer Comdeur. Wethouder Heijnen.
1: Als eerste de vraag van meneer Barendrecht over het participatieproces. Dat is deels gestart, maar het is nog niet afgerond. Dus dat loopt nog, zeg maar. En voor een gedeelte, er is al, TIO heeft dus informatie gezonden naar omwonenden. Dat is richting de dorpscommissie is dat misgegaan. Die hebben dat later gekregen, plus dat er afspraken, want er is van tevoren wel contact over geweest met de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt over wanneer zij naar buiten zouden treden, wanneer er iets in de krant zou komen. En ze hebben dus andere datums gekozen. En wat ik begrepen heb, is er naar een verkeerd e-mailadres van de dorpscommissie gestuurd of het is per post gegaan. Dus dat is daar al fout gegaan. Dat maakt het natuurlijk allemaal nog vervelender. Dus dat als antwoord op uw vraag. Dan heeft de heer Mokveld nog iets gezegd over ook die participatie. Ja, u zegt, kan je dat als gemeente niet naar je toe trekken? Maar het is voor zo'n bedrijf een verplichting om het te doen vandaag de dag. Dat is gewoon een verplichting.
2: Jawel, maar als ze het dan niet goed doen?
1: Nou, kijk. Het is vooral TIO een verplichting om het te doen. Ze horen daar een verslag van te maken, dat bij de gemeente op tafel te leggen. Dat is dus nog allemaal niet afgerond, zeg maar. En dan aan de hand van het verslag, dan kan de gemeente zeggen van, wij vinden dat het niet ver genoeg gegaan is. Maar goed, dat het niet goed genoeg gebeurd is. Maar dat is dus nog niet aan de orde.
0: Ik heb nog een vraag van meneer Comdeur staan.
1: Over de contact opnemen. Nou, dat is niet per se richting raadsleden gezegd. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ook in zijn algemeen van mensen die bijvoorbeeld insprekers die bezwaar maken, wat ik me heel goed kan voorstellen, die zou ook contact opnemen met Altio, omdat wij die gegevens vanwege concurrentieproblemen niet naar buiten mogen brengen. Dus daar lopen we tegenop.
0: Helder. Is er bij meneer Mokveld nog een vervolgvraag? Gaat dit nog meer duidelijkheid geven of gaat het vooral...
2: Nee,
0: meer onduidelijkheid.
2: Ik heb de wethouder, dank u wel, voorzitter. Ik heb de portefeuille ook horen zeggen dat er morgen een gesprek plaatsvindt. Om met de dorpscommissie te praten. Nou, neem ik aan ook over de verhoudingen, de communicatie, hoe is dit gegaan. En nou, wat zijn eventueel nog kansen om tegemoet te komen aan de bezwaren die daar zijn. Om daar een meer gezamenlijk proces van te maken. Dan ook gezamenlijk richting deze marktpartij op te treden. Ik hoop dat de wethouder daar echt open staat en openheid kan geven om dat gesprek op een goede manier te doen. En dan horen wij daar graag van terug.
0: Wethouder, is er een mogelijkheid om meer...
1: Misschien goed om dat even te doen. Ik heb hier een overzicht van wat er in de afgelopen maand gebeurd is. Op 19 maart is er een overleg geweest met de dorpscommissie om te informeren over een nieuwe zendmast in Oostrent. Portefeuillehouder van de Belt was bij dat gesprek aanwezig. Toen is niet de plek al aan de orde geweest, dat kon toen nog niet, maar er is dus wel overleg geweest. Op 8 april is er contact met de voorzitter van de dorpscommissie geweest en een ambtenaar over het e-mailadres van Altio, waar ze de brief naartoe konden sturen. En dat gaat natuurlijk sneller als een brief in de brievenbus van het dorp. Dus dat is met hun overlegd. Op 21 april is er een persbericht in de Tesselse krant gekomen in plaats van 1 mei, wat afgesproken was met Altio. Dus die hebben zich er niet aan gehouden. En Altio zegt zelf dat de Tesselse krant zich er niet aan gehouden heeft. Maar ja, wij weten niet hoe dat onderling gegaan is. Op 22 april zijn er mails naar Altio verstuurd over te vroeg persbericht. Op 23 april telefoontje ambtenaar naar de voorzitter van de dorpscommissie over niet goed verlopen van de communicatie vanuit Altio. En dit was mede omdat er een jaarvergadering was van de dorpscommissie die dag. En nou, wij hebben dus ambtelijk excuses aangeboden voor het feit dat Altio zich niet aan de afspraak had gehouden. Dan is er op 28 april was het dus de reactie van Altio dat de Tesselse krant zich niet aan de afspraakhouders hebben dat er vanaf of dat het 1 mei gepubliceerd moest worden. En op 6 mei uit de reactie van de dorpscommissie blijkt dat de brief niet door hen is ontvangen van Altio. En heeft er een ambtenaar gemaild naar Altio en blijkt dat de brieven 28 april zijn verstuurd. Niet naar het mailadres, maar naar de Mulderstraat 37. Dus dat is ook fout gegaan. Dan is er op 6 mei... heeft de ambtenaar contact gehad met de voorzitter van de dorpscommissie om te melden dat het versturen van de brief aan de dorpscommissie niet volgens afspraak is gegaan en dat deze per post is verstuurd. En op 7 mei is er een afspraak ingepland met de dorpscommissie en we hadden hem graag voor deze datum willen hebben, maar dat is niet gelukt, dus vandaar dat dat morgen is. En nou ja, nu is het hier op de agenda, dus morgen is er een gesprek met de dorpscommissie. En ik heb begrepen, dat horen we dus morgen, dat de dorpscommissie mogelijk met andere locatie komt. Dat heb ik al van gezegd, dat er gewoon meegenomen wordt en naar gekeken wordt of we daar iets mee kunnen of dat binnen het zoekgebied valt.
0: Dank u, mevrouw Heijden. De heer Mokveld vroeg expliciet of u kunt toezeggen dat u meer toezicht houdt op de communicatie en terugkoppelt wat er uit de gesprekken komt. Kunt u dat doen of niet?
1: Dat heb ik eigenlijk al een beetje gezegd, omdat die communicatie, die participatie die Altio hoort te doen, in een verslag bij de gemeente terugkomt. Dus daar is al een moment dat wij kunnen zeggen of we dat voldoende vinden. En als u bedoelt dat u dat wil horen, dan kan dat natuurlijk dat u... Maar dat heb ik ook zo niet begrepen, maar dat...
2: Voorzitter, het ging mij om de communicatie tussen u en de dorpscommissie, ja. En de uitkomst daarvan.
1: Ja, ja. Nee, dat nemen we natuurlijk serieus op en we snappen heel goed hoe gevoelig dit allemaal ligt. Dat hebben we allemaal wel gemerkt. En dat hadden we van tevoren ook wel ingeschat. Daarom is het ook zo jammer dat het aan het begin door Altio ook verkeerd gelopen is. Dat is natuurlijk, dan was het even goed een lastig vraag geweest, maar dat maakt het nog een stuk vervelender.
2: Ja, nee, maar het gaat mij dus om de terugkoppeling aan de raad over dat gesprek en de uitkomsten daarvan. Die toezegging zocht ik.
0: Meneer Mokveld, met deze toezegging is dat dan... voor nu voldoende of wilt u nog een verdere vervolg gaan geven richting de raad aan dit onderwerp?
2: Nee, dan vooralsnog rusten wij, voorzitter. Dank u wel.
0: Dank u, meneer Mokveld. Dan ga ik bij deze dit agendapunt afsluiten. Er ligt geen concreet voorstel aan de raad op dit onderwerp. Dus daarmee is het aan de fractie zelf om hier een eventueel politiek vervolg aan te geven naar aanleiding van deze bespreking. En het wordt in ieder geval vervolgd tussen de wethouder en de dorpscommissie. Dan schors ik de vergadering voor een paar minuten, zodat de mensen uit Oost-Trent de zaal rustig kunnen verlaten.

0: bij agenda punt... Is Tessels belangrijk? Agenda punt 6. Er is een stukje ambtelijke toelichting geagendeerd op de vergunningen voor buitenplantse omgevingsactiviteiten. Ik wil de heer Oosterdijk het woord geven om in Jip en Janneke taal uit te leggen waar het over gaat.
1: Oké, dank u wel, voorzitter. Het was inderdaad vandaag de eerste keer dat de Raad of de Raadscommissie in nieuwe samenstelling een voorstel voor een bindend advies behandelt. En in overleg met de Griffie leek het ons handig om daar even een korte toelichting op te geven over wat is dat nu precies en hoe moet de Raad daarmee omgaan. Ik heb een presentatie voorbereid om even in een vogelvlucht dat proces even door te nemen met een klein uitstapje hier en daar. Ik zal kort proberen te doen, gelet ook op de tijd. Ik ga even kort in op de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit, want daar hebben we het eigenlijk over. Ik ga even naar de gemeenteraad en de omgevingswet en de rol daarvan. En dan komen we automatisch uit op het bindend advies en het beoordelingskader daarvan, want dat is even, denk ik, het belangrijkste voor vanavond. En nog heel kort even over participatie, maar goed, daar hebben we het net ook al over gehad. In januari 2024 hebben wij de omgevingswet, dat weet u denk ik allemaal. Dat is samengevat in één wet, vier ANVB's en één ministeriële regeling. Sinds 1 januari heeft de gemeente een omgevingsplan, een tijdelijk omgevingsplan. Dat bestaat uit de bestemmingsplannen die we hebben in de gemeente, de welstandsnota en de bruidsschat. En die bruidsschat is een soort verzameling van regelgeving die het Rijk vroeger zelf verregelde, maar nu heeft overgedragen aan de gemeente om daar mee te doen wat ze willen. Voor nu is dat niet belangrijk, dus dat laat ik even rusten. Het centrale punt voor de omgevingswet is het omgevingsloket. Nou, u ziet daar de website staan. Voor nu ook even niet. De verkeerde. De omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit. Dat is een hele mond vol. We korten hem ook wel af als de opa. Ik heb die termen niet zelf bedacht, beste mensen. Dus, en die omgevingsplanactiviteit, dat zijn eigenlijk drie varianten. We hebben de binnenplantse afwijking en de buitenplantse. En die derde, die buitenplantse, dat noemen wij ook wel de BOPA. Binnenplantse is eigenlijk alles wat al in het omgevingsplan staat, dus in de bestemmingsplannen. Met een afwegingskader en als het daaraan voldoet, dan is dat het toetsingskader. In die bestemmingsplannen staat vaak ook een afwijking. Dus als je bijvoorbeeld van een bouwregel kunt afwijken of een gebruiksregel kunt afwijken. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld, in een bestemmingsplan staat vaak een hoogte waarin je mag bouwen of een bepaalde grote hoogte wat een gebouw moet hebben. En heel vaak staat daar ook een afwijking bij dat je dat iets hoger mag doen of iets anders mag doen. En dat noemen wij dan een binnenplantse afwijking. En alles wat niet onder 1 of 2 valt, dat is eigenlijk de buitenplantse afwijking. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Onder die buitenplantse afwijking vallen tegenwoordig ook de binnenplantse wijzigingen. In de bestemmingsplannen staan vaak regels over dat je een bepaalde bestemming kunt wijzigen. Het voorbeeld is als je bijvoorbeeld van een agrarische bestemming naar een wonen-fab of een wonen-bedrijf wil gaan. Vroeger waren er binnenplantse wijzigingen en dan moest je een wijzigingsprocedure bestemmingsplan doen. Die bestaat niet meer. Het kan nog steeds wel, maar dat doen we dan met de BOPA-procedure. Rol gemeenteraad onder omgevingswet heel kort. Even toegespitst op die omgevingsplanactiviteiten. Op alle aanvragen omgevingsvergunning is het college het bevoegde bestuursorgaan om daar een besluit op te nemen. En de raad kan binnen dat proces één rol hebben, namelijk het bindend adviesrecht. Het wordt ook wel het verzwaard adviesrecht genoemd. En dat is waar ik het eigenlijk vandaag over zou willen hebben. Bindend advies. In bepaalde gevallen kan de raad dus het recht hebben om advies uit te brengen op een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplantse omgevingsplanactiviteit. Dat betekent dat de raad zichzelf aanwijst als een soort adviseur. En voordat het college beslist op zo'n aanvraag, moet dat moet die aanvraag aan de gemeenteraad worden voorgelegd. En de gemeenteraad kan dan aangeven van wij vinden dat een goede aanvraag, we willen meewerken. Of we vinden dat geen goede aanvraag en het college wil dat u de vergunning niet verleent. Dat zijn de twee uitersten, dus er kunnen ook nog wat tussenvarianten zijn. Maar die laat ik even voor wat ze is. En het uitgangspunt is dat het college zo'n bindend advies wat de raad afgeeft ook moet volgen. Er zijn ook weer een paar uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als de raad een advies geeft wat in strijd is met de wet of in strijd is met het beoordelingskader. Ja, dan kan het college zeggen van, ja, beste raad, u heeft een advies gegeven, maar dat doet niet de zaken, dus we negeren dat. Nou, ik denk dat het in de praktijk niet heel vaak voor gaat komen. U als raad bepaalt zelf over welke zaken u binnen het advies wilt geven. Het is niet verplicht. U kunt ook zeggen van wij willen dat instrument helemaal niet gebruiken. In aanloop naar de omgevingswet heeft de raad in 2022 zo'n besluit opgesteld waarover zij het binnen het adviesrecht willen hebben. Het gaat dus altijd over activiteiten of initiatieven of plannen, aanvragen die niet passen in het bestaande omgevingsplan. Dus altijd een afwijking zijn. Binnen het adviesrecht wordt gevraagd als die activiteit niet past in het omgevingsplan, niet past in de omgevingsvisie. Nu noemen we dat nog de structuurvisie, maar over enige tijd is dat de omgevingsvisie. Niet past in ander beleid, vastgesteld beleid door u. En ook niet valt onder de voormalige kruimelregeling. En dat waren vroeger hele kleine afwijkingen waarover het college zelf mag beslissen. Die kruimelregeling bestaat niet meer. Maar we hebben die wel opgenomen in dat raadsbesluit over bindend advies. Het beoordelingskader. Even de wettelijke grondslag. Die staan in het besluit kwaliteit leefomgeving. En dat is ook het kader waar de raad de aanvrager moet toetsen eigenlijk. Nou, dat wordt begrensd door instructieregels in de wet en instructieregels in de omgevingsverordening van de provincie. In wettelijke bepalingen kan staan wat er wel en niet mag. Er zit een soort boven- en ondergrens in. En ook de provincie kan in de omgevingsverordening zeggen van wat wel kan en niet kan. Dus daarbij ook aan gebonden als gemeente. Omgevingsvergunningen aanvragen die volledig passen binnen de toetsingskaders van het omgevingsplan, die vergunning moet je dan eigenlijk verlenen. Maar in de wet staat ook, en je kunt hem ook verlenen met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. We konden dat ook wel af als de Edval. Dit ziet vooral op de BOPA's. Dus al die afwijkingen die niet ergens in passen, daar kun je dus meewerken met die BOPA-procedure. Vroeger noemden we dat onder de WABO een goede ruimtelijke ordening. Nou, onder de omgevingswet is dat wat breder. Er zijn wat meer onderwerpen toegevoegd aan die ruimtelijke ordening. Dus we hebben het nu ook over de fysieke leefomgeving. Wat altijd bij zo'n toetsing van zo'n aanvraag en ook voor u bij een bindend advies van belang is, er moet sprake zijn van een integrale afweging en een belangenafweging. En naarmate het onderwerp zal het of lichter of zwaarder zijn. Dus daar heeft u beoordelingsruimte ook in. Wat ook altijd belangrijk is, dat het initiatief realistisch en uitvoerbaar moet zijn. Want als je een plan voorlegt wat helemaal niet haalbaar is, kan ook op andere wettelijke gronden zijn, ja, dan kun je eigenlijk niet meewerken. De beslistermijn voor een omgevingsvergunning, voor alle omgevingsvergunningen, die is 8 weken. En die kun je nog een keer met 6 weken verlengen. Dat noemen we ook wel de reguliere procedure. Die geldt dus ook op het moment dat er een bindend advies van de raad nodig is. Dat is een vrij korte periode. Dus het is ook wel een uitdaging om binnen die termijnen dit hele proces goed af te handelen. Een paar praktische knelpunten die we tegenkomen. Wanneer is duidelijk dat een aanvraag valt onder het bindend adviesrecht? Ja, soms is dat klippenklaar duidelijk aan het begin. Maar soms ook niet en blijkt pas gaandeweg het beoordelingsproces dat zo'n bindend advies nodig is. Een ander punt van discussie is wanneer doe je dan zo'n aanvraag naar de raad? Stuur je hem direct door op het moment dat hij ook bij ons bij het college binnen is? Of wacht je daarmee tot je een aanvraag hebt die volledig is en goed is, zodat je hem in één keer kunt beoordelen? Knelpunt is vaak bij aanvragen dat wel iets wordt ingediend, maar dat die aanvraag niet volledig is. Of er mist nog een onderbouwing of een tekening. Dus je wilt de raad ook even goed informeren en niet stukjes toewerpen. Dus dat in overleg ook met de Griffie is dat wel ook een gesprek en een uitdaging voor hoe we dat op een goede en nette manier kunnen doen. Zodat u ook goed in positie wordt gebracht en ook de tijd en de mogelijkheid heeft om een goed advies uit te brengen. Wat ook wel eens een discussiepunt zou kunnen zijn, op het moment dat een bindend advies nodig is, dan komt het college met een voorstel aan u van hoe het college denkt dat het zou moeten zijn. Dus het college gaat u voorstellen van verzoek u het bindend advies positief te geven of negatief. Maar het kan ook zo zijn dat de raad een ander standpunt heeft, anders denkt dan het college of andere argumenten belangrijker vindt. Wat dan te doen in zo'n situatie? Een raad kan dan niet simpel voor of tegenstemmen. De Algemene Wet Bestuursrecht vereist namelijk dat een bestuursorgaan, en dat bent u in dit geval, een besluit motiveert. Dus dat betekent bij het afwijken van het voorstel van het college dat er ook een argumenten moeten komen om dat voorstel te onderbouwen. Nou, in de praktijk zal het dan vaak gaan via een amendement waarin u omschrijft van welke argumenten dan voor u belangrijker zijn om tot een ander voorstel te komen of een ander bindend advies. Dat bindend advies wat u afgeeft is later onderdeel van het besluit op de totale aanvraag omgevingsvergunning die het college neemt. En via die weg is zo'n bindend advies ook onderdeel van eventueel bezwaar of beroep wat daartegen wordt ingediend. Komt nog iets van participatie? Nou, dat onder de omgevingswet heeft men dat een belangrijk onderdeel gevonden, een belangrijke pijler. Het moet gebeuren bij omgevingsvisies opstellen, een omgevingsplan maken of ander beleid maken. Maar soms moet het ook bij vergunningverlening. U heeft daar ook een verordening voor aangenomen, die ziet u daar staan. Participatie bij een aanvraag omgevingsvergunning, dat is alleen verplicht als de raad heeft aangegeven dat het ook verplicht is. En dat heeft u ook vastgelegd in een nota. En het is verplicht op het moment dat een aanvraag voor bindend advies naar de raad moet, dan moet de initiatiefnemer, dus degene die de vergunning aanvraagt, ook aan participatie doen. We hoorden net over dat verhaal bij die zendmast. Daar ziet u dit in terugkomen. In dit geval is er dus een initiatiefnemer die een zendmast wil plaatsen. En dan ligt bij die initiatiefnemer, die aanvragen, ook de verplichtingen om die participatie vorm te geven. En dat moet dan inderdaad als onderdeel bij de aanvraag worden gevoegd. Een participatieverslag of een ander document waaruit blijkt hoe de participatie is verlopen en waar het uit is gekomen. Participatie is niet instemming. Dus je hoeft het is niet vereist dat iedereen waarmee geparticipeerd wordt ook akkoord is of instemt met het initiatief. Dat is nog wel eens een misvatting. Dan ben ik aan het einde. Ik ben er in volgevlucht doorheen gegaan. Ongetwijfeld zijn er later nog vragen. Misschien nu.
2: Dat we geen vragen nu gaan doen, maar dat we dan daar een ander moment voor zoeken.
1: Dat is goed.
2: Een raadsinformatiemoment of een kopje koffie op de afdeling.
1: Ja. Heel kort nog. U ziet er twee websites staan. Met name die onderste. De verwijzing naar de VNG-website. Daar kunt u veel informatie van halen. En daar staat ook één onderwerp tussen die verwijst naar die site van het IPLO. Waarin gewoon op een rij wordt gezet wat het binnen het adviesrecht is, wat er allemaal bij komt kijken, hoe je ermee om moet gaan. Nou, mijn advies is, lees u dat een keer. En inderdaad, er zijn vragen en van de voorzitter mogen ze op een ander moment gesteld worden. Dank u wel.
2: Dank u, meneer Oosterdijk. Nee, mevrouw Dros, we gaan niet een hele discussie over dit informatiedocument beginnen. Vooruit, een procedurele vraag.
3: De presentatie krijgen.
2: Goed. Ik hoor van de Griffie dat u de presentatie krijgt. En als er inderdaad meer behoefte is aan informatie over dit onderwerp, dan kan daar vast in overleg met de Griffie een moment voor gevonden worden. Ik ga door naar punt 7 van de agenda. Het positief bindend advies, Pontweg 133. Pontweg 133 heeft een recreatieve bestemming. Voorheen stond hier Hotel Tubantia. Nu is het beschikbaar voor urgent woningzoekenden. Dat gebruik is eigenlijk strijdig met het toenmalige bestemmingsplan. Daarom is er een tijdelijke ontheffing gegeven. En nu ligt er een aanvraag van Stichting Woontij om dit definitief te regelen, middels die buitenplantse omgevingsplanactiviteit. En daarmee zou dan worden toegestaan dat op dit perceel met een recreatieve functie gewoond kan worden. En daarvoor is een bindend advies van de Raad nodig. En het college stelt voor om een positief advies af te geven. Wie van de commissie wenst in eerste termijn het woord waarin u kunt reageren en vragen kunt stellen? En in de tweede termijn kunt u straks met elkaar in discussie. Ik zie meneer Kooijman, Houwing, Huytema, meneer De Lucht. Dan begin ik bij meneer Huytema.
3: Met het advies van dit voorstel, daar staat dat, dat er 52 toeristische slaapplaatsen geregistreerd staan. En dat met het afgeven van de omgevingsvergunning deze slaapplaatsen formeel niet van het perceel afgaan. Nu zijn er in het verleden wel meer problemen geweest met het opheffen van slaapplaatsen op bepaalde locaties. En onze vraag is, waarom wordt net als bij Bispinkhof bijvoorbeeld met het veranderen van de omgevingsvergunning niet meteen ook die slaapplaatsen weggehaald?
2: Dank u, meneer Huytema. Meneer De Lucht.
4: Ja, wat de bestemmingswisseling heeft het eventuele consequenties voor omgeving, zoals de agrarisch gebruik. We zijn in principe tegenwoordig in het buitengebied en dat heeft natuurlijk een reden. En dat heeft ongetwijfeld daar ook mee te maken. Een andere vraag is, waar huizen staan, mogen ook bijgebouwen komen? Kunnen we dat daar ook verwachten?
2: Helder, ik had meneer Kooijman nog.
5: Ja, dank u wel. Ja, participatie is vanavond het toverwoord. Nou, dan zal ik hem vandaag ook nog gebruiken. En als ik kijk naar de communicatie, is dat er hier ook een verplichte participatie is geweest. En het heeft plaatsgevonden door een brief te sturen naar omwonenden. Nou ken ik toevallig mensen die wonen daar 200 meter vandaan, maar die hebben geen brief ontvangen. Hoe wordt er gecontroleerd op deze participatie? Ik bedoel, er wordt wel gezegd, hier is voldoende participatie. Het gaat ook het omzetten naar woningen. Het heeft nogal wat impact op het buitengebied. Maar als er mensen een paar honderd meter vandaan wonen en daar niet van weten, kan ik niet zeggen dat het echt een goede participatie is geweest. Dus mijn vraag is, wordt daar nog op gecontroleerd? En hoe dan?
2: Dank u, meneer Kooijman. En mevrouw Hout.
6: Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben de vraag al gesteld als CDA over de toeristische bedden. En het antwoord wordt gesteld dat er een vaststellingsovereenkomst is met Woontij. Nou is mijn vraag, hoe hard is een dergelijke overeenkomst met Woontij? Stel, er komt op een later tijdstip toch iemand op het ingenieuze idee om weer een hotel van te maken. Is dat reëel? Kan dat teruggedraaid worden? Want uiteindelijk staat het wel gewoon in het bestemmingsplan. Dus hoe gaat u die aanvraag, als die ingediend wordt, hoe gaat u die behandelen? Andere vraag, er staan nog noodwoningen ook naast dat hotel. En ik mis deze in dit stuk. Worden deze niet gelijk meegenomen in het stuk? Dat die ook omgezet worden tot gewone wonen, huisvesting.
2: Dank u, mevrouw Dros.
7: Ja, dank u, voorzitter. Wij hadden vooraf nog wat vragen gesteld en die zijn nog niet beantwoord. Dus ik stel ze dan nog maar weer een keer hier.
2: Mevrouw Dros, als die vragen gesteld zijn, dan heeft de wethouder die ook ontvangen, denk ik. Dus
7: zeker,
2: hoeft
7: maar
2: u niet per se te herhalen.
7: Nee, maar ik wil er wel graag antwoord op.
2: Helder. Dan zullen wij de wethouder verzoeken of ze die vragen kan beantwoorden.
7: Graag.
2: Meneer Bakker, u wilt ook nog.
8: Ja, dank, voorzitter. Van recreatief gebruik als hotel naar een locatie waar urgent woningzoekenden een tijdelijke woning kunnen vinden,
9: mooie en bruikbare praktische oplossing voor een relevante opgave. Wat ons dus als raad nu wordt voorgelegd is het planologische deel van de aanvraag. En eigenlijk nog een belangrijk argument is de behoefte naar dit soort type woningen. Voor de groep mensen voor wie we dit doen. De vraag aan de portefeuillehouder of die ons kan meenemen in hoe inzichtelijk wordt gemaakt wat de behoefte is aan de woningen voor urgent woningzoekenden. En op welke manier wordt bepaald welke doelgroep bijvoorbeeld voorrang krijgt boven een andere doelgroep. In het verlengde van een aantal andere vragen die gesteld zijn over die recreatieve slaapplaatsen. Waarom neemt het college nu al stappen om die recreatieve bedden van het perceel af te halen? Als laatste vraag, in het verlengde van de vraag van het CDA denk ik. Wij kunnen ons voorstellen dat de besluitvorming van de raad nog een onbindende voorwaarde is voor de reeds ondertekende vaststellingsovereenkomst. Kan de portefeuille dat bevestigen?
0: Ik zie geen verdere vragen meer. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, mevrouw Heijnen.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begin bij de eerste vraag, zoals meneer Huytema, over de slaapplaatsen. U vergeleek het met Bispinghof, volgens mij. Maar dat is een heel andere zaak. Daar lag er van uiteraard ook een vraag om daar op een andere manier mee om te gaan. Dus dat is een vergelijk van appels en peren. En die slaapplaatsen kunnen er op dit moment nog niet afgaan. Daar heb je een andere procedure voor nodig. Maar die, uiteindelijk, als dat natuurlijk definitief in het omgevingsplan opgenomen wordt op termijn, dan is het moment, dan gaat dat wel gebeuren. Dan was de volgende vraag, als ik het hier goed opschreef, meneer De Lucht, over dat agrarisch gebruik rondom het gebouw. Ik moet zeggen dat ik daar geen antwoord op weet. En over die bijgebouwen, volgens mij is dat in ieder geval niet aan de orde. Want het zijn natuurlijk geen normale woningen. Het is een soort doorstroomlocatie. Dus daar komt niet in principe allerlei gebouwen bij. Mevrouw Houwing heeft iets gevraagd over die overeenkomst. Die overeenkomst die is er al, die ligt er al getekend. Dat wist u, dacht ik, nog niet, hè? Hoe hard dat is? Nou, volgens mij is dat zeker hard, want dit is niet alleen voor woontij, maar ook eventueel stel dat het verkocht zou worden, geldt het ook voor die volgende eigenaar, wat er in die vaststelling zat. Dat is, zeg maar, dat zit vast aan het gebouw, zeg maar. U heeft nog iets verteld over die noodwoningen die er buiten staan. Die worden in principe verplaatst, dat is, dacht ik al eens eerder gezegd, naar de Marsweg. Dat is de bedoeling, dat ze op die plaats komen waar die vissershuisjes gesloopt zijn. Of gesloopt gaan worden, ik weet niet precies de situatie. Maar daar is de bedoeling dat ze daar naartoe gaan. Ik doe eerst even meneer Bakker, want die vroeg iets over urgent woning. Ik moet zeggen, daar weet ik het antwoord niet op. Dat moet ik u, want dat zit voor een gedeelte bij een andere wethouder. Dat krijgt u schriftelijk bericht op. Die vaststellingsovereenkomst heeft u ook iets over gevraagd, dacht ik, maar die ben ik even kwijt. Daar weet ik, moet ik eerlijk zeggen, dat heb ik ook niet goed paraat. Dus dat moet ik ook schriftelijk doen toekomen. Volgens mij is dat wel een hard verhaal, hoor. Maar dat, voor alle zekerheid krijgt u daar dan antwoord op nog. Wat mevrouw Dros betreft, die vragen heb ik hier voor me. Dus dat is misschien goed dat ik dat dan gelijk even vertel. Dan hebben we dat ook maar geregeld. U heeft in eerste instantie een vraag gesteld over de 27 volwaardige maatschappelijke woonedes, zoals die... Zoals de BOPA suggereert, of dat de Stichting Woont daar vooralsnog inzet op het uitvoeren van alleen het minimaal noodzakelijk onderhoud en het huidige gebruik voor te zetten. Het antwoord is, er wordt ingezet op 27 volwaardige maatschappelijke woonheden. Het onderhoud bestaat uit een nieuwe, frisse entreegevel, het schoonmaken van het gehele gebouw en alle buitengevels, nieuw schilderwerk en nieuwe dakbedekkingen. Het gebouw voldoet hierna aan alle veiligheid en brandveiligheidseisen. Verder worden alle balkons voorzien van nieuwe hekwerken en hier en daar vinden betonreparaties plaats. Een duurzame en zinnige investering is hiervoor nodig en dat was de reden waarom gevraagd is om deze gebruiksvorm, die nog maar tijdelijk zou bestaan, want het zou volgend jaar aflopen natuurlijk, permanent zou kunnen worden. Er was veel ernstig onderhoud nodig en dat wordt nu verholpen en ook op punten verbeterd. Dan heeft u nog een vraag gesteld van, kan het college toelichten op welke wijze de duurzaamheidsambities uit de prestatieafspraken met woontij, waaronder het streven naar een groen energielabel,
10: voor de woningvoorraad ook worden toegepast op het voormalige Hotel Tubantia. De duurzaamheidsambities uit de prestatieafspraken worden bij het voormalige hotel ingevuld door aan te sluiten bij de reeks aanwezige bouwkundige en installatietechnische voorzieningen in het complex. Het complex was bij aanval al voorzien van dak- en spouwisolatie en uitgerust met zonnepanelen. Deze bestaande voorzieningen dragen bij aan de energieprestatie van het gebouw. Daarnaast zijn de warmwaterinstallatie en de cv-ketel vervangen voor modernere, energiezuinigere systemen en zijn er aanpassingen gedaan aan de ventilatie. Het gemiddelde energielabel komt daarmee op van het complex op C. En dan heeft u nog gevraagd en welke concrete verduurzamingsmaatregelen bij het hotel Tubantia zullen worden uitgevoerd. Nou, dat antwoord zat dus in 2a. Ik denk dat ik dan alles gehad heb. Of zo niet, dan hoor ik het nog wel, voorzitter. Gezegd dat het niet kon. Oh ja. Meneer Kooijman heeft nog iets gevraagd over die participatie. Volgens mij is aan die voorwaarden genoeg voldaan. Want dat is niet. Ze moeten participeren, maar ik dacht dat Mark daar ook al iets, Ooster ook al iets over had gezegd. Dat er niet hele vaststaande regels voor zijn, maar daar is volgens mij wel aan voldaan, wat ik ervan weet.
2: Dank u, mevrouw Heijnen. Ik kijk even rond of dit aanleiding geeft tot verdere vragen. Ik zie de heren Kooijman en De Lucht. Ik begin bij meneer Kooijman.
5: Nou, het pand staat niet meer in een woonwijk, maar er zijn 3 omwonenden. En 1 van die 3 is gewoon niet geïnformeerd. En ik weet niet of de andere 3, andere 2 wel zijn geïnformeerd, maar zo moeilijk kan het toch niet zijn. Dus mijn vraag is, wat doet u als er niet... U zegt wel, er is voldoende geparticipeerd, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En dat is van... Onze vraag is van, hoe heeft u daar de controle op?
2: Meneer De Lucht.
4: Ja, er was geen antwoord op mijn vraag. Kan het schriftelijk alsnog komen? Over de gevolgen voor de agrarische gebruiker omheen?
2: Dat heeft de wethouder net toegezegd dat ze schriftelijk daarop terugkomt.
4: Excuus, heb ik gemist. Komen.
2: Maar dat is in ieder geval helder dan. Meneer Bakker.
11: Ja, nog even verdergaand op die recreatieve slaapplaatsen. De portefeuille gaf aan dat die vaststellingsovereenkomst volgens haar best wel krachtig is, best wel sterk staat. Ze komt er nog schriftelijk op terug. Maar stelt u voor dat de Raad niet akkoord gaat met het voorstel wat nu voor ligt. Wat is dan de waarde van die vaststellingsovereenkomst? Dus volgens mij moet er in zo'n vaststellingsovereenkomst een onbindende voorwaarde staan dat de Raad wel ermee instemt. Dat nog even als aanvulling op mijn eerstgestelde vraag. En ik heb ook nog geen antwoord gehad op de vraag waarom het college nu al stappen neemt om die recreatieve bed ervan af te halen.
2: Dank u. Wethouder Heijnen.
10: Volgens mij worden die bedden er nog niet afgehaald. Komt dat pas later?
11: Ja. Maar er wordt nu al... Sorry, voorzitter. Ja, maar er wordt nu al wel... de eerste stappen daartoe worden al gezet. Wat is voor het college nu al de reden om nu die stappen te zetten? Waarom niet de situatie eerst te laten rusten? Die 52 slaapplaatsen die er zijn, daar nog op te laten? Punt, zeg maar. Het college neemt nu dus al stappen om straks in een later stadium die bedden ervan af te halen. Wat is daarvoor de reden?
10: Nou, ik neem aan dat Woontij dat ook wil. Die heeft die bedden straks niet meer nodig. Dus dan is dat natuurlijk niet raar dat je dat op deze manier invult.
11: Ja, ik weet ook niet wat Woontij wil. Maar als die slaapplaatsen er... Oh, ik krijg een handje van de voorzitter.
2: Ik weet niet of dit nog tot iets gaat leiden op deze manier.
11: Kan ook in de raad straks, hè, als we dadelijk in de vraag, dat ik hem nog eerst even schriftelijk stel of zo. Ja.
2: Misschien is dat verstandiger, ja, want ik geloof niet dat u op dezelfde golflengte zit op dit moment. Nee. Meneer Kooijman had nog een vraag over de participatie.
10: Ik zie hier een lijstje van over die participatie. Er staan veel meer adressen die benaderd zijn. Er staan er hier wel 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik weet dus niet of welk...
2: De concrete vraag is, wat doet u als het niet goed genoeg is?
10: Ja. Nou ja, dit is volgens ons wat we hebben gezien voldoende. Dus als

0: u toe bent aan een inhoudelijke discussie met elkaar. Wie wil als eerste het woord? Meneer Kooijman.
1: We hoeven hier niet besluiten te nemen, maar we vinden het wel goed dat het pand gebruikt gaat worden, zeg maar, voor andere doeleinden, omdat het ook in die hoedanigheid gebruikt gaat worden. Alleen wij scharen wel ons achter de VVD dat het voorbarig is dat er nu al gekeken wordt om die slaapplaatsen van het pand te halen. Dat daar nu al op ingezet worden, want volgens mij gaat een eigenaar daar niet over, maar het gaat over bestemmingsplannen, gaat de raad daarover, denk ik. Dus dat vonden wij ook een beetje voorbarig en daarom komen we daar waarschijnlijk nog tijdens de raadsvergadering op terug.
0: Oké, dat is duidelijk. Iemand anders die op dit moment het woord wil of wil reageren? Dan denk ik dat ik kan concluderen dat dit een bespreekstuk wordt, omdat Hart voor Texel aangeeft nog ergens op terug te komen en de wethouder komt nog met een aantal schriftelijke vragen. Dus bij deze stemt de commissie daarmee in. Dan gaan we naar punt 8 van deze agenda. Op verzoek van het CDA Texel. Het bespreken over het concept beleidskader Natuur Waddenzee. Een schot voor de boeg. Er wordt even gewisseld bij het CDA. Dan geef ik de heer Van der Knaap het woord zodra hij is ingelogd.
2: Ja. Goedenavond, voorzitter. Het zijn de problemen over de Waddenzee voor wat betreft de toekomstvisie. En ik heb even wat op papier gezet. U hoeft u niet ongerust te maken. Het gaat niet over windmolens vanavond. Dan weet u daar alvast van. Voorzitter, problematiek aangaande de ontwikkelingen over de Waddenzee. Zoals al aangegeven op de agenda maakt het CDA Texel zich zorgen over de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden. De Waddenzee, een zee die van grote natuurlijke waarde is en waarin in het verleden, de jaren 80 van de vorige eeuw, terecht een begin werd gemaakt om deze beter te beschermen. Lozingen van gif enzovoort werden aan de kaak gesteld en dat is uiteraard in ieders belang dat misstanden als deze worden tegengegaan. Er werden als het ware regisseurs aangesteld, vertegenwoordigd door onder andere Natuurmonumenten, de Waddenvereniging enzovoort, die een controlerende functie gingen uitoefenen. En je kunt je dan afvragen, wat heb je als mens of als organisatie, zoals hierboven genoemd, voor ogen, voor wat betreft het karakter van de Waddenzee? Zijn de eisen die worden gesteld wel realistisch, of is er een ontwikkeling gaande die ervoor zorgen moet dat de menselijke invloed voor de hele Waddenzee moet worden verboden? Als voorbeeld, al generaties lang vissen de garnalenvissers met de voor het bekende bodemberoerende visserijtechniek hun beroep uit. De Waddenzee, grotendeels een zandzee, leent zich daar goed voor en van vernietiging van de natuur is geen sprake. Was het wel zo geweest, dan was er na enige jaren vissen op die manier geen natuur meer over geweest. Wat is gebeurd is dat de natuur zich heeft aangepast en er jaar in, jaar uit een boterham kon worden verdiend door de garnalenvissers. Er was een gezonde balans, wel echter met menselijke invloed die de Waddenzee maakt zoals hij nu is. Voor wat betreft de pleziervaart, waarbij menig scheepje over de Waddenzee vaart, hetzij van de eilanden of naar de eilanden, kan in een realistische optiek niet als catastrofaal worden gezien. Als je geen menselijke invloed in een gebied wilt hebben en je hebt dan als regisseur voor ogen, en je hebt dat als regisseur wel voor ogen, dan is alles wat met varen te maken heeft natuurlijk een doorn in het oog. Voor wat betreft de beroepsvaart, zoals de veerdiensten, Dat lijkt me ook geen punt.

0: van discussie. Dat is natuurlijk noodzakelijk. Daarin meegenomen de baggerwerkzaamheden die moeten worden gedaan om de veerdienst naar bepaalde Waddeneilanden te onderhouden. En dan de moeilijkheden die er worden gecreëerd door diverse organisaties die eigenlijk tegen de baggerwerkzaamheden zijn. Daarin schieten naar mijn idee de organisaties die er problemen mee hebben te ver door.
1: Meneer Van der Knaap, kunt u komen tot een afronding of een concrete vraag?
0: Ik ben er bijna, voorzitter.
1: Mooi.
0: Stel dat de minister van Landbouw, Visserij, Voedselvoorziening en Natuur en zijn departement op een goede manier wil worden geïnformeerd. En alleen organisaties als Natuurmonumenten of de Waddenvereniging worden hierin worden gehoord. En er wordt wetgeving gemaakt ter aanleiding van de informatie die eenzijdig wordt gegeven. Dan heeft dat desastreuze gevolgen voor de balans die er moet zijn en gaan tegenstrijdige ontwikkelingen te boventoon voeren. Zoals nu als voorbeeld bij de stikstofwet, waarbij Nederland op slot zit. Wij kunnen als gemeenteraad, in navolging van andere gemeenteraden van de Waddeneilanden, misschien ook wel een bepaalde balans gaan creëren in de vorm van een motie. Dat is ook wat het CDA voorstelt, om het met z'n allen erover te hebben. Maar haast is wel geboden, want 15 juni, ik weet niet of jullie de stukken gelezen hebben, dan wordt er al bepaald hoe de toekomst eruit gaat zien. Tot zover het CDA.
1: Dank u, meneer Van der Knaap. Wie van de commissie wenst over dit onderwerp het woord? Dan begin ik deze keer bij de heer Alba.
2: Bij de A, hè, zoals het hoort, zeggen ze dan. Ik sluit af met een citaat van Annie Emge Schmid, voorzitter. Dan bent u daar alvast op de hoogte. Op de avond in de Zwaan hebben wij in het verkiezingsdebat al aangegeven dat wij per definitie geen voorstander zijn van het afsluiten van natuurgebieden ter land, ter zee en in de lucht. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma, dat gaat ons ook aan het hart en we zullen ons daar maximaal voor inzetten om dat te voorkomen. Echter, dit dossier vergt wel een bepaalde blik, want het gaat over Natura 2000 gebieden. Dat is Europees bepaald, staat ook in de factsheet en daar hebben wij als gemeenteraad helaas weinig invloed op. Sterker nog, daar hebben ze in Den Haag ook weinig invloed op. In het geval van het plan wat nu voor ligt, kun je kijken naar de beheersplannen die door Rijkswaterstaat worden opgesteld, worden elke 6 jaar geëvalueerd en daar komen dan eventueel nieuwe maatregelen uit. Zwaarder, niet zwaarder of anders. Maar dat betekent ook dat er een evaluatie is geweest en die mis ik in de hele communicatie. En voor mij is de eerste vraag die ik graag wil stellen, dat kan direct naar de portefeuillehouder wat mij betreft. Waar is die evaluatie? Wie hebben daaraan meegedaan? Wie hadden daar beslissingsbevoegdheid in? En zijn er wel zwaardere maatregelen? Want die indruk krijg ik wel als ik de kaartjes en de informatie lees. Zijn die wel nodig? En wie heeft dat dus bepaald? Mijn tweede vraag die gaat over de factsheet van Rijkswaterstaat in combinatie met de beantwoording op de vragen van Tessers Belang en Hart van Tessel. En de brief die de Waddeneilanden hebben gestuurd die met name gaat over teleurstelling in het proces. Als ik kijk naar de planning in de factsheet, die is opgedeeld in een aantal fases. En wat mij betreft, als ik het goed interpreteer, zitten we minimaal in fase 3, zo niet in fase 4. Waarin werkwoorden staan als uitwerken, opstellen en nogmaals opstellen. De wethouder, of in ieder geval het college, geeft in de beantwoording op de vragen van Hart van Tessel en Tessers Belang aan dat er nog niks concreet is. Dat vind ik niet met elkaar matchen. Ik ben benieuwd hoe de wethouder daar naar kijkt, want het kaartje wat op de foto staat is wat mij betreft redelijk concreet. Ik hou het even bij deze twee vragen. Het citaat luidt van Annie M.G. Schmid: alle verhalen eindigen gelukkig als je er maar op tijd mee stopt.
1: Dank u, meneer Albers. Meneer Le Clou.
3: Dank u wel, voorzitter. Wij maken ons ook erg zorgen over die zogenaamde zoneringen. En zijn vooral benieuwd of we niet op zoek kunnen met Rijkswaterstaat in samenwerking met de andere eilanden een verenigde stem te maken om te kijken of er geen alternatieven mogelijk zijn. De vraag aan het college of ze zich graag willen aansluiten bij de rest van de Waddeneilanden. Ik heb er een aantal, ik weet niet of dat mag. Ja? Oké. Okay. Even kijken. Bij Natura 2000 was het uitgangspunt dat het historisch medegebruik kan worden voortgezet. Tenzij sprake is van significante negatieve effecten. Maar hoe verhoudt de voorgestelde zonering zich tot dit uitgangspunt? De VST en het ambtelijk apparaat hebben beide een gesprek aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Nou, hoe kijkt het college en eigenlijk ook de mede-commissieleden aan tegen een gezamenlijke bijeenkomst voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden? En is het mogelijk om zo'n inloopavond te organiseren? Volgens mij zit er een hoop blurring op de lijn bij gebrek aan informatie. Dat even voor nu.
1: Dan had ik mevrouw Drost nog staan.
4: Ja, dank u voorzitter. Ook wij maken ons zorgen en volgens mij worden hier in ieder geval twee verschillende stukken door elkaar gehaald. Want ik lees toch dat er op verzoek van het CDA het zou gaan over het concept beleidskader natuur Waddenzee, wat in feite nog niet bestaat, want volgens mij is er alleen nog maar een notitie uitgangspunten beleidskader natuur Waddenzee. En dus we zitten nog heel erg in het begin van dat proces. En zeker, wij maken ons ook zorgen, maar niet in de laatste plaats over dit soort dingen, maar vooral ook omdat in diezelfde Waddenzee nu toch duidelijk blijkt dat er door, zoals ze dat zo mooi in die notitie zeggen, dat de hoofdconclusies uit die notitie zijn dat de ecologische draagkracht van de Waddenzee wordt door menselijke activiteiten overschreden. De wettelijke natuurdoelen worden niet gehaald. En deze doelen zijn met het huidige beleid en de huidige maatregelen niet binnen bereik. En dat is de reden waarom überhaupt een beleidskader natuur Waddenzee in de lucht gaat komen. Dus daar maken wij ons eerlijk gezegd grote zorgen over. En wij zijn eerlijk gezegd heel blij dat nationale en provinciale en nou, allerlei belanghebbenden hier dus mee bezig zijn om dit zo goed mogelijk vlot te trekken. Maar we horen graag de portefeuillehouder hier het een en ander ook over zeggen.
1: Dank u, mevrouw De Ros. Ik denk inderdaad dat het goed is als we de portefeuillehouders even het woord geven, ook om de twee beleidsstukken die door elkaar lopen weer uit elkaar te trekken. Ik kijk naar rechts. Wie eerst? De burgemeester wil eerst.
5: Ja, dank voorzitter. Niet zozeer over de inhoud, maar meer over het proces. En dat komt omdat ik aanzit in het dagelijks bestuur van de Waddeneilanden en ook bij bestuurlijk overleg Wadden in Den Haag, waar het ook over dit onderwerp gaat. En waar ik dus ook namens de Waddeneilanden op 15 juni over het beleidskader natuur zal meestemmen. Daar hebben wij als eilanden een stem. Dus vandaar dat ik iets over dat proces zeg. En eerlijk gezegd, een jaar of twee geleden toen we hoorden van deze twee verschillende trajecten, want het zijn twee verschillende trajecten, waren we hier al verschrikkelijk bang voor dat er een dag zou komen waarop dit allemaal door elkaar zou lopen en eigenlijk niemand meer begreep hoe het een het ander in stand hield en andersom. En eerlijk gezegd, ik hoop niet dat u mij gaat vragen hoe dat precies zit, want dat is tamelijk ingewikkeld uit te leggen. Maar het zijn twee verschillende trajecten waarbij verschillende ministeries betrokken zijn. Voor het beleidskader natuur, en dat heeft mevrouw Drols heel goed uitgelegd, geldt dat het ministerie van LVVN verantwoordelijk is, die inderdaad vanwege de staat van de Waddenzee heeft gezegd, we moeten op een aantal punten daar een beleidskader op nodig. En dat beleidskader zal uiteindelijk ook resulteren in een aantal maatregelen die nu nog niet in zicht zijn, maar dat beleidskader straks wel op 15 juni. Waarmee we in ieder geval die doelen waarvoor we gewoon wettelijk, waar Nederland letterlijk wettelijk verplicht is om die te halen, wel beter in zich komen. Want de manier waarop we dat de afgelopen jaren, decennia gedaan hebben, heeft dat in ieder geval niet gewerkt. Onvoldoende. Blijkt ook uit verschillende wetenschappelijke rapporten in de afgelopen periode. Daarvoor staat op 15 juni, dat staat op de agenda van het bestuurlijk overleg. daar moeten we dan dat beleidskader gaan vaststellen. En dat resulteert dan in allerlei maatregelen die vervolgens ook weer, is ons toegezegd, op verschillende momenten bij de raden en colleges terecht komt. Maar we weten nu al wel dat, wat heel vervelend is aan dat traject, en ook niet goed gegaan is, vind ik, is dat we al vanaf het begin hebben aangegeven, maak nou met name voor die eilanden inzichtelijk wat de economische effecten zijn en maak een analyse van hoe we er economisch voor staan. Want alles wat we in die Waddenzee doen heeft een economisch effect. Hè? Dus dat gaat over bereikbaarheid, dat gaat over visserij, dat gaat ook over energie en de betrokkenheid van defensie en dat soort dingen. Dat is niet gebeurd. Hebben we ook, dus daar hebben we ook de minister in maart nog een keer op april nog een keer op aangesproken. Dat moet er wel liggen voor 15 juni en de vraag is hoe we daar dan vervolgens mee omgaan. Daar heeft u ook de zienswijze van gezien namens de Waddeneilanden, die volgens mij in lijn is met alle inbreng tot nu toe. We weten dat het niet goed gaat, maar hou rekening met dat medegebruik. Maar kijk ook goed naar de leefbaarheid en de impact daarop. Dat is ook wel een beetje de fase waar dat zich in bevindt, want veel concreter dan dat wordt het niet. Dat is zeg maar even het ene traject waar het CDA, wat het CDA geagendeerd heeft. Het andere traject gaat er, en daar kan de portefeuillehouder Kiet veel meer over vertellen, want daar zijn we inhoudelijk ook al een stuk verder bij betrokken, gaat over alles wat met Natura 2000 en wat daarmee te maken heeft gaat. Daarover is recent ook daar is Rijkswaterstaat voor in de lead. Dus dat valt onder het ministerie van INW en andere minister, een andere aanpak. Waarbij, daar zijn ook een aantal rake dingen over gezegd zojuist. Ook een aantal zaken geldt en die een bijeenkomst hebben georganiseerd op alle eilanden en dus ook hier, waarbij inderdaad een ambtelijke vertegenwoordiging van ons aanwezig was, maar ook een aantal vertegenwoordigers van het eiland, TOP en VST geloof ik, waarbij zij een aantal beelden hebben gedeeld die echt nog zo vroeg in de fase zitten dat we daar, ja, dat, dus je ziet ook, zeg maar even, participatie is ingewikkeld, maar voor het Rijk misschien soms wel moeilijker dan voor ons. Misschien ook wel eens op een manier worden gebracht die, ja, zonder helemaal te snappen wat de impact alleen van het op tafel leggen van die maatregel al is. Maar waarvan ook de toezegging is dat dat op enig moment weer allemaal terugkomt. Daar kunnen we allemaal nog wat van vinden. Dat zullen we ook niet laten. Maar misschien is dat iets om aan portefeuillehouder Kief te vragen. Want die is daar in die inhoud veel meer thuis dan in het proces. Zoals ik in de rest zit. Maar ik heb geprobeerd om dat even een beetje te duiden.
6: Dankjewel, voorzitter. Ik loop even de vragen af die gesteld zijn. Het antwoord op de vraag van de VVD is dus heel helder. U haalt twee processen door elkaar. Daardoor komt u tot de conclusie dat u kennelijk in een andere fase zit dan de werkelijkheid zich nu voordoet. Beleidskader natuur is minder ver ontwikkeld dan de actualisatie van het beheerplan voor Natura 2000 gebieden. En dat laatste, daar ging de bijeenkomst over waar de heer Leclerc over spreekt. Dat is een procedure, die kunt u op internet ook helemaal terugvinden. We hebben het ook in een beantwoording van uw vragen vanmiddag nog proberen te beantwoorden om dat onderscheid duidelijk te maken. Dus ik ga er even vanuit dat uw vraag op dat punt nu is afgehandeld. Dan kom ik bij de heer Leclerc. Kunnen we niet samen met de andere eilanden? Dat doen we ook. Dus wij trekken ook samen met het debattenkantoor en dus ook de andere eilanden gezamenlijk op in het hele proces. We proberen dat zoveel mogelijk af te stemmen. En tegelijkertijd is er ook op elk eiland een serie bijeenkomsten gepland. De eerste hebben we nu gehad. Het jammere is dat kennelijk onvoldoende duidelijk is geworden dat de kaartjes die Rijkswaterstaat daar op tafel gelegd heeft niet meer waren dan gespreksthema's om met betrokkenen te kijken van, als we puur ecologisch kijken, dan zouden wij misschien hier wel aan denken, maar help ons te zorgen tot een evenwichtige conclusie te komen. Dat is jammer dat dat ook in de publiciteit scheef getrokken is, want daardoor staan een hele hoop mensen op hun achterste benen. En terecht, als je zou denken, die kaarten zijn inderdaad serieus. Dat zijn ze dus nog niet. En eigenlijk is wel een compliment aan Rijkswaterstaat op zijn plaats dat ze zo vroeg in dat proces van tot wat voor maatregelen moeten wij dan komen, hier met open blik naartoe gekomen zijn en zeggen, help ons even verder. Dus ik hoop dat dat in het vervolg van het proces wel tot die attitude kan leiden met ons allen gezamenlijk. Het is dus een wettelijk gereguleerd proces. Dus het ministerie van Rijkswaterstaat is hier in de lead, heeft een heel participatieproces opgetuigd. Dat is ook op internet te vinden. En wij zijn daar ambtelijk bij betrokken geweest bij die bijeenkomst. We hebben ambtelijk ook gevraagd om een extra maatwerkbijeenkomst met Rijkswaterstaat om alle belangen nog eens een keer goed door te akkeren. U geeft aan, meneer de Kloe, dat u ook vanuit VST zo'n maatwerkbijeenkomst hebt gevraagd. Nou, misschien is het een idee om dat te combineren. En verderop in het proces zal ongetwijfeld ook een publieksbijeenkomst op Texel komen om duidelijk te maken waar het precies over gaat.
1: Dank u, meneer Kieft. Ik zie een vinger bij meneer Albers. Maar we dwalen nu wel ver af van het beleidskader natuur. Dus
2: nee, het is gewoon een hele korte praktische vraag.
1: Prima.
2: Portefeuillehouder excuus geeft aan dat hij de vraag van de VVD bij deze heeft beantwoord. Maar de vragen die vanmiddag, waarvoor dank overigens, zijn beantwoord, waren die van Texels Belang en Hart van Texel. Wij hadden een iets andere vraagstelling met een voorbeeldcasus. Die zou ik dan nog wel graag beantwoord willen zien. Het mag ook schriftelijk.
1: Ik vermoed dat de wethouder verwees naar uw mondelinge vraag zojuist en niet naar de schriftelijke. De wethouder knikt instemmend. Dan is de vraag bij het beleidskader natuur of daar nog verder over gesproken moet worden en of de commissie daar op een of andere manier een vervolg aan wil geven. Meneer Van der Knaap.
0: Ja, ik kom toch weer even terug op die 15 juni, want daar ben ik toch een beetje benauwd van. Want er kan er wel gezegd worden van, we maken een plan en het is niet definitief enzovoort. In hoeverre is dat zo? Want ik ben een beetje bang dat er dan in Den Haag dingen besproken worden en dat er een emmer beton wordt gehaald en wordt gezegd van, nou, zo gaan we het doen voor de toekomst. En als jullie nog aanmerkingen of opmerkingen hebben, dan zijn jullie te laat.
1: Is alles op 15 juni in beton gegoten? Wil het college daar nog iets op antwoorden?
5: Nou ja, in zekere zin. Als je een besluit neemt, is het besluit genomen. Zo simpel is het. Dat moet zich dan vertalen in een aantal maatregelen. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd. We hebben een zienswijze afgegeven, die heeft u kunnen zien. Namens de eilanden, die volgens mij redelijk in lijn is met alles wat we hier qua beleid hebben. Het voert te ver om daar inhoudelijk helemaal op in te gaan. Wij verwachten wel dat het ministerie daar een gedegen antwoord op geeft. En we zullen ook die sociaal-economische analyse goed betrekken bij het besluit dat we op 15 juni zullen nemen. En dat zal via de colleges en uiteindelijk het dagelijks bestuur van de Waddeneilanden in het bestuurlijk overleg Wadden plaatsvinden.
1: Dank u, portefeuillehouder. Dan is de vraag aan het CDA eigenlijk hoe u verder wilt. Maar ik zie meneer Kooijman nog iets taak toe. Hij heeft het woord nog niet gevoerd.
7: Nee, toch nog een korte toelichting. Inderdaad, we hebben de antwoorden op de vragen gekregen vanmiddag. Daar werden we niet heel blij van. Maar Texel kent wat ons betreft van oudsher een unieke balans tussen natuurbeleving, recreatie en leefbaarheid. En we merken gewoon dat het steeds meer zorgt dat ingrijpende plannen hier desastreus zijn. Niet voor GroenLinks, maar wel voor heel veel ondernemers op het eiland. En wij maken daar onze erge zorgen over. Dus wij vragen het college in ieder geval om hierover goed te communiceren. Ook naar de raad toe ons goed erbij te betrekken. Want de impact is enorm groot hier op Texel. De onrust is heel groot. En niet alleen op Texel, maar ook op andere Waddeneilanden. We snappen dat daar overleg is. En wethouder Kief zegt compliment aan Rijkswaterstaat. Want ze betrekken ons wel heel snel bij de plannen. Maar bij die plannen zitten er ook mensen en die brengen dat naar buiten. Dus dat zorgt voor heel veel onrust. En onze advies zou zijn om in ieder geval hierover goed te communiceren. En we zijn blij dat de economische impact nog in beeld wordt gebracht. Want die is daar nu nog niet in meegenomen. En we zijn heel benieuwd wat daaruit komt.
1: Dank u, meneer Kooijman. Meneer Le Clou vroeg nog het woord.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of ik, omdat het ging eigenlijk over dat van het CDA. Kunnen we nu wel praten over dat Natura 2000? Of liever niet?
1: Nee, dan zult u het apart moeten agenderen, denk ik. Dat is de betere methode, want dan heeft iedereen dezelfde stukken kunnen voorbereiden.
3: Okay.
1: Als je daar echt dieper op in wilt gaan.
3: Ja, dank je wel.
1: Meneer Albers stak nog zijn vinger op.
2: Dank u wel, voorzitter. Tot slot. De burgemeester gaf het al aan. Het is een hele ingewikkelde materie. Meneer Kooijman van Hart van Texel gaf ook aan dat communicatie belangrijk is. Ik weet helemaal niet of het kan en of het gewoon is. Maar ik heb zelf dan wel behoefte aan een hele duidelijke raadsinformatieavond. Desnoods met Rijkswaterstaat of andere partijen erbij. Als onderdeel van de communicatie naar de Raad toe, maar ook naar Texel. En ik weet niet hoe de rest van de commissie daarover denkt, maar misschien is het iets wat tot de mogelijkheden behoort.
1: Meneer Albers, dat is iets wat u via uw vertegenwoordiger in het afstemmingsoverleg kunt neerleggen, denk ik. Of via de Griffie. De burgemeester wil toch nog heel graag één ding zeggen. Nou, vooruit.
5: Ah ja, we hebben geprobeerd het uit elkaar te trekken. Ik krijg de indruk dat het nu weer toch bij elkaar gebracht wordt. Echt, past u daarvoor nou voor op? Want het wordt echt heel ingewikkeld als we zeg maar, wat er 15 juni gaat gebeuren vermengen met alles wat Rijkswaterstaat doet. En daarover heeft de portefeuillehouder volgens mij zojuist gezegd dat er allerlei momenten zullen zijn waar ook de raad bij betrokken. En als dat een raadsinformatiemoment moet zijn met Rijkswaterstaat erbij, moeten we dat volgens mij organiseren. Maar pas even op dat niet al die dingen zo vreselijk door elkaar gaan lopen, want het is wel ingewikkeld genoeg.
1: Dan wil ik eigenlijk tot een afronding van dit agendapunt komen. Ik denk dat de bal bij de fractie van het CDA ligt om hier al dan niet een vervolg aan te geven. Dan gaan we door naar agenda punt 9. Op verzoek van de PvdA Pro Texel bespreken en antwoorden raadsvraag over de bijdrage van de gemeente Texel aan de stichting Plastic Vrij. Dat is een vraag die door PvdA Pro Texel en D66 gezamenlijk gesteld is. Wie van de PvdA wil het woord? Mevrouw Visser.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen maandag ontvingen wij antwoorden op onze laatste raadsvragen rond de bijdrage van de gemeente Texel aan Stichting Texel Plastic Vrij. Wij zijn dankbaar voor het beantwoorden van onze vragen, maar willen de antwoorden graag bespreken met de leden van de raadscommissie. Wij zijn namelijk wat ontgoocheld door de antwoorden en vragen ons af of anderen er wel mee uit de voeten kunnen. Graag sta ik eerst even stil bij wat er aan de hand is, zodat het uitleggen van dit gevoel van ontgoocheling beter duidelijk wordt. In februari 2021 werd de intentieverklaring Plastic Smart Cities ondertekend door burgemeester Uytenhaag. Dit is een initiatief van het Wereld Natuurfonds voor steden en vakantiebestemmingen in de strijd tegen plasticvervuiling. Samen met het Wereld Natuurfonds en Stichting Texel Plastic Vrij gaat de gemeente vanaf dat moment plasticvervuiling aanpakken. In de zomer van 2025 geeft de Stichting Texel Plastic Vrij aan dat zij teleurgesteld is in de beperkte steun die zij van de gemeente ontvangt en dat zij van mening is dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor het schoonmaken en schoonhouden van het strand niet neemt. Hierop reageert het college door middel van een RIP. In deze RIP geeft het college aan dat de gemeente de verantwoordelijkheid wel degelijk neemt en de stichting wel degelijk steunt. Er is sprake van een samenwerking waarbinnen de gemeente de kosten van het storten van de door Texel Plastic Vrij van het strand gehaalde afval voor haar rekening neemt. Volgens de RIP draagt de gemeente Texel daarmee jaarlijks gemiddeld zo'n €40.000 bij aan de stichting Texel Plastic Vrij. Omdat het bedrag in deze RIP zo afwijkt van de bedragen waar Texel Plastic Vrij mee rekent, stelt de raad vragen, onder andere om een onderbouwing van die €40.000. In maart wordt deze onderbouwing ontvangen. De €40.000 bestaat uit het totaal aan kosten dat wij als gemeente Texel op jaarbasis hebben aan het afvoeren van afval van het strand. Uitgesplitst komt dat neer op €10.000 voor de afvalinzameling op het strand, €25.000 voor de afvalinzameling bij de strandopgangen en de stortkosten van door Texel Plastic Vrij aangeleverd afvalbedragen ongeveer €5.000 per jaar. Dit roept opnieuw raadsvragen op en om de beantwoording daarvan gaat het nu. Op de vraag of het college daadwerkelijk van mening is dat de totale kosten van afvalinzameling op het strand en bij de strandopgangen gezien moet worden als bijdrage aan de acties van de Stichting Texel Plastic Vrij, antwoordt het college dat het klopt dat er niet direct jaarlijks €40.000 aan de stichting wordt gegeven. Nou, sorry, maar ik denk dat de oplettende luisteraar dat al wel begrepen had. Wij trekken in onze vragen op basis van de eerder ontvangen antwoorden de conclusie dat de gemeente jaarlijks hoogstens €5.000 bijdraagt aan de stichting. Op onze vraag of het college kan begrijpen dat wij daarom ontevreden zijn over de RIP, waarin letterlijk staat dat de gemeente jaarlijks €40.000 bijdraagt aan de stichting, en of het college wil reflecteren op de stelling dat het college de gemeenteraad verkeerd geïnformeerd heeft, komt niet eens een echt antwoord. Niet anders dan het college heeft geprobeerd de raad volledig te informeren. Zoals ik al aangaf, waren wij ontgoocheld door deze antwoorden. Nergens is te lezen dat het college inziet dat er in de RIP een verkeerd beeld is geschetst. Nergens is te lezen dat de Raad zich terecht zorgen heeft gemaakt over de inhoud van de RIP en het feit dat er meerdere raadsvragen nodig zijn geweest van meerdere fracties om dit boven tafel te krijgen. En nergens is te lezen wat het college hier zelf van vindt. En dat werd nou juist bedoeld met dat reflecteren. We horen heel graag van andere commissieleden wat zij van de antwoorden vinden. Of het aan ons ligt dat wij er niets mee kunnen.
1: Dank u, mevrouw Visser. U heeft een concrete vraag aan de commissie? Ja. Wie van de commissie? Van de Wetering en Ran. Meneer Koolman, ik begin bij de heer Ran.
9: Dank, voorzitter. Ik denk dat mevrouw Visser wel weet wat mijn mening hierover is, maar ik zal hem toelichten. Er zit wel een klein beetje overlap in met wat zij zojuist verteld heeft. Maar inderdaad, in de raadsinformatiebrief stond dat de gemeente jaarlijks ongeveer 40.000 euro bijdraagt aan de acties van Texel Plastic Vrij. Maar de beantwoording van de eerste vragen van PvdA Pro Texel blijkt dus dat het niet klopt. Het gaat vooral om algemene kosten voor afvalinzameling op en rond het strand. Maar de echte bijdrage, of de bijdrage die echt met Texel Plastic Vrij te maken heeft, is ongeveer 5.000 euro aan stortkosten. Ja. Dat kan gebeuren, maar waarom dan zo moeilijk? Dit had ook gewoon met één zin gekund. Sorry, hadden we anders op moeten schrijven. Het zal niet meer gebeuren. Nou, dat vond de heer Hercules ook, dus die waagde nog een vervolgvraag aan. Maar zelfs op die vervolgvraag kwamen antwoorden waarbij er omheen gedraaid wordt, terwijl de kern toch vrij simpel is. De raad is met die oorspronkelijke formulering niet juist geïnformeerd. Daarom heb ik toch wel vraag aan het college, of twee eigenlijk. Erkent het college dat de formulering, en dan druk ik me voorzichtig uit, ongelukkig is? En hoe kan het dat dit soort antwoorden gegeven worden? En dan nog met een kleine knipoog, kunt u beterschap beloven voor in de toekomst?
1: Dank u, meneer Ran. Mevrouw van de Wetering.
10: Ja, dank u wel. De andere partij waar mevrouw Visser aan refereerde was ook D66. Wij hadden ook zoiets van, ja, maar dit klopt helemaal niet. Hier gaat echt iets mis. En wat dat betreft de vraag ondersteunend van de VVD. En ja, wij voelen ons een beetje op het verkeerde been gezet. We hebben zelfs nog overwogen om in die tijd een financiële bijdrage aan Plastic Vrij voor te stellen. Maar omdat het bedrag al zo hoog was in de RIP, werd het ook weer anders. Dus het was echt een stukje misinformatie en daardoor ook echt op het verkeerde been gezet worden. En ik ben benieuwd naar de antwoorden.
1: Meneer Koolman.
7: Dank u wel. We snappen, mevrouw Visser, dat verkeerd is overgekomen, verkeerd geïnformeerd. Alleen ik vind dat we wel hier heel veel tijd en energie in stoppen. Dus een korte reactie van het college is hierin voldoende en kunnen we dit gewoon afsluiten.
1: Ik zal proberen het college te verzoeken een korte reactie te geven, maar ik heb geen idee hoeveel vragen dat weer oproept. Mevrouw Heijnen, zie ik.
11: Ja, dat is bij mij wel eens lastig, voorzitter. Korte antwoorden. wat betreft de antwoorden op de vragen, ik kan me heel goed voorstellen dat dit verwarring heeft gegeven. Dat is natuurlijk niet goed geweest. Dat had anders gekund en ook gemoeten. Wat er ook een beetje achter zit, ik probeer geen excuses te verzinnen, dat is wel een van de dingen dat het nog steeds niet duidelijk is waar de afval die uit zee komt, waar die kosten horen. Of dat nou bij de gemeente is of bij Rijkswaterstaat. Daar wordt met kustgemeentes al langer over gesproken. En die uitslag is er nog steeds niet. Dus dat is een beetje wat er ook onder ligt, maar dat is geen excuus om dat antwoord zo te doen. En ik kan natuurlijk heel makkelijk beterschap geloven, dat zal ik zeker doen. Want op zich staan wij echt positief tegenover Texel Plastic Vrij. Ik ben een tijdje geleden ook met ze mee geweest. Die mensen doen echt nuttig werk. En ik ben ook, heb ik nog met misschien een aantal van u ook, met de regio Dielwarden. Toen hebben ze ook een soort workshop of uitleg gegeven bij paal 9 over wat ze dan doen. En ik moet zeggen dat ik daar een heel positief verhaal van, dat ze dus kinderen op school bijvoorbeeld dingen meegeven. Dus nogmaals, wij staan niet negatief tegenover Texel Plastic Vrij. En we zien het ook als een verlengde wat de gemeente doet. Het is alleen wel zo, dat staat ook in de antwoorden, dat het niet zo is. Het klopt dat er 5000 euro ongeveer aan die stortkosten, dat de gemeente dat zeg maar betaalt. En dat krijgt niet Texel Plastic Vrij, maar dat wordt dan ingediend en dat betaalt de gemeente dan voor die stortkosten. Nou, ik ben het even kwijt. Ik wou nog iets zeggen. Nou, ik weet het even niet meer. Maar in ieder geval nogmaals, wij staan echt niet negatief tegenover Texel Plastic Vrij. Ik hoop dat nu duidelijk is. Want dat is dus gewoon niet zo. Oh ja, ik weet het alweer wat ik zeggen wou. Waarom ook gezegd is over die kosten van... want het was ook nog een vraag van of de gemeente daar dan kosten mee bespaart. Dat is niet helemaal duidelijk. Want er zijn namelijk ook wel andere groepen die ook wel afval van het strand halen. Dus dat zou dan misschien op een andere manier deels ook verdwijnen. Wat we wel doen, want dat was ook wel eens een beetje onduidelijk... dat al die groepen, voor zover wij dat dan weten... als die acties hebben op het strand, dan melden we... dat ook aan Plastic Vrij, omdat het soms wel eens gebeurt, ik ben zelf ook nog een keer mee geweest, dat er dan een gedeelte bijvoorbeeld opgeschoond werd, terwijl Plastic Vrij dat vlak daarvoor al geweest is. Dus dan is het handiger om daar contact over te hebben. Maar nogmaals, volgens mij zijn de contacten op het moment met Plastic Vrij niet zo negatief dat ze wel eens geweest zijn.
1: Dank u, mevrouw Heijn. Ik zag een vinger bij meneer Mokveld in de tussentijd. Ga gang. Nee.
12: Ik was even benieuwd, dank u wel voorzitter. Ik was even benieuwd of de achterliggende vraag van mevrouw Visser eigenlijk ook is... is die 5000 euro niet veel te weinig? Als je dus nu weet dat het echt die 5000 euro is... zou je dan niet met elkaar misschien moeten nadenken... verdient deze stichting niet veel ruimere ondersteuning voor het goede werk wat zij doen... als nu inmiddels helder geworden is hoe het zit?
1: Duidelijke vraag aan mevrouw Visser. En dan kunt u misschien meteen aangeven hoe de PvdA het vervolg van dit onderwerp ziet...
8: Het doel van vanavond was gewoon onvrede ventileren over de manier van vragen om reflectie en het toegeven van informatie die niet helder genoeg is. Zelf vind ik zinnen als de gehele inzet van die 40.000 euro draagt bij aan het doel dat ook door deze stichting wordt nagestreefd. En ik denk, ja, zo lust ik er echt nog wel 10. Dus het was voor mij echt dat ik het gevoel had dat er sprake was van verkeerde informatie naar de raad en dat daar omheen gedraaid is en daarvan geen verantwoording komt. Of het terecht is dat de Stichting Texel Plastic Vrij zich teleurgesteld voelt en of daar andere financiën tegenover zouden moeten staan. Dat vind ik niet voor deze avond. Dat zou kunnen richting begroting of wat ook. Maar dat weet ik niet.
1: Dank u, mevrouw Visser. Helder, u heeft uw frustratie geventileerd. Daarmee denk ik dat ik dan dit onderwerp ook kan afronden. En misschien komt er dan richting de begroting nog een keer een vervolg op. Dan kom ik bij agenda punt 10, de behandeladviezen voor de brieven aan de raad. U heeft uiteraard allemaal de brieven aan de raad gelezen en kunt u dan instemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling. Ik zie niemand bezwaar maken, dus dan is daar bij deze akkoord voor. Dan zijn er nog nog openstaande vragen voor al Dues, had ik op mijn lijstje staan, wethouder van de Belt.
13: Goedenavond allemaal. Helaas heb ik... ik had graag gewild dat het voor 1 juni naar u toe zou komen. Dat zou betekenen dat aanstaande dinsdag in het college iets zou moeten liggen waar we u over zouden kunnen informeren. Waarmee? Dat gaat denk ik niet lukken. Een week later zitten we op 2 juni. Dat zou misschien nog net lukken, maar dan wordt het wel spannend in verband met de overdracht van de colleges. We zijn in ieder geval in goed gesprek met de vereniging. Er zijn ruimtelijke schetsen gemaakt, maar de laatste gegevens die we nog nodig hebben om te kijken naar welke kosten liggen er nou in dat gebied en wie zou die kosten dan moeten gaan dragen, die hebben we nog niet helemaal in kaart. En omdat we u natuurlijk juist willen informeren om later een goede keuze te kunnen maken, laat dat toch iets langer op zich wachten dan dan verwacht.
1: Dan zijn daarmee al nog openstaande vragen uit de rondvraag beantwoord. En dan kan ik om 10:50 de vergadering sluiten. U heeft het toch nog best lang weten te rekken vanavond met een dunne agenda. Ik dank u allen en wens u wel thuis.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het

0: zijn. Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. De hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. De meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: vanaf het eiland.
1: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.